0: 2 voor 6, hele goede morgen. Nieuws krijg je van Frankje Kallion. En Frankje, hoe is de situatie deze ochtend in de Hoge Venen?
1: Wel, de grote bosbrand verspreidt zich niet meer, maar het vuur is ook nog niet onder controle. Dat heeft de binnenlandminister Kentijn gezegd. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brandweer zal nog weken moeten blussen en nablussen. Intussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Goed nieuws wel voor enkele inwoners uit Soorbrood in Luik. Zij mochten gisteravond weer naar huis omdat de wind gedraaid is. Al doet niet iedereen dat, want er hangt nog altijd een innemende rook. De dodentol in Venezuela blijft stijgen bijna 2 maanden na de zware aardbevingen. Er zijn nu al bijna 6500 doden geteld, dat zegt de parlementsvoorzitter. Hulpdiensten en familieleden blijven ook nog altijd...

0: Het zoeken naar lichamen onder het puin. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. Duizenden inwoners zijn dakloos geworden en leven nu in tijdelijke kampen. De Wereldbank schat dat het land meer dan 17 miljard euro schade heeft opgelopen. En dan nog een zure nederlaag voor onze Red Lions op het WK hockey. De mannenploeg verloor hun tweede groepswedstrijd met 1-0 van titelverdediger Duitsland. Nochtans hadden ze wel heel wat kansen, maar de bal ging niet binnen. De Red Lions staan voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En de hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje.
1: Nostalgie weer.
0: We krijgen een grijze ochtend met wat motregen. In de namiddag wordt het droger met maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met veel regen en 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met kans op nog wat buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag wordt het droger en opklaringen, later opnieuw kans op buien. Ja, tot 21 graden dan. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Klaar om die dinsdag, ging al donderdag zeggen mannetjes, met veel energie in te zetten. Dat doen we met de leukste club van Vlaanderen en natuurlijk de beste muziek. Level 42 en OMC. De dag beginnen, dan is het me goed, hè?

0: in my face.
1: Geen OMG, maar wel OMC met How Bizarre.
2: Sta op met Veronique de Kok.
3: Goedemorgen, het is alweer dinsdag, onze eerste week van het nieuwe seizoen. Goh, Sander, goedemorgen. Hoe is het met jou?
1: Maar zeer goed. Ik raak er steeds beter in het ochtendritme. De tweede keer opstaan in de week was al beter. Hoe is het bij jou gegaan, de wekker vanochtend?
3: Ja, top. Okay. Ik ben eigenlijk al wakker voor die wekker altijd. Ja,
1: je bent een geval apart natuurlijk.
3: Ja.
1: En vandaag mag ik het niet vergeten. Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
3: Ja, ik had zo gehoopt dat je het toch niet ging doen. Ga je dat nu toch weer elke dag zeggen?
1: Ik zeg dat elke ochtend. Gisteren was ik het eigenlijk bijna vergeten.
3: Ja, ik was zo blij.
1: Nee, fantastisch. Immer en ravissant.
3: Nee, maar kunnen we daar geen variant op vinden, hè?
1: Ik zal er eens over nadenken. Als jij wil meedenken, laat het gerust weten in de nostalgie app.
3: Dat is een goeie. Als jij een variant daarop weet, een ander soort woordje dat ik kan gebruiken, stuur het even in de app.
1: In de app. Ondertussen zijn er al best wat mensen wakker in die nostalgie app.
3: Oh, kijk maar. Ze zijn al berichtjes aan het sturen, hè?
1: Het Edwin uit Tine, die stuurt goedemorgen iedereen. We gaan weer eens genieten van een prachtige dag vol met zon, regen en zoveel meer. Ook Frank uit Hoboken is er al bij in de nostalgie app. Goedemorgen, schatjes van patatjes. Vero, Sander en ons vrouwtje van het nieuws natuurlijk. De Frankie die is al op het werk, laat die weten. En Carol heeft weer een mooi rijmpje hoor. Goedemorgen, lief ochtendteam. Een lieve dinsdag, een warme lach. Geniet van alles wat deze dag je brengen mag. Deze dag brengt je alvast de beste muziek hier bij Nostalgie. Wat dacht je van een portie Fleetwood Mac en Don't Stop? En zo meteen hoor je weer wat onze levensvraag van de dag is.
2: Sta op

0: Fleetwood Mac met Don't Stop. Sinds gisteren doen we elke ochtend iets nieuws. Elke ochtend trekken we een vraag.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, Sander, elke dag trekken wij een vraag. De vraag van de dag eigenlijk. Serieuze vragen, maar ook natuurlijk vaak minder serieuze vragen. Waar we het over gaan hebben. Mag ik er weer eentje trekken?
0: Ja, dus voor alle mensen die het niet zo goed weten. Hier staat een soort groot kauwgomballenmachine waar we elke dag een vraag uitdraaien. Een levensvraag, zodat je ons eigenlijk een beetje beter leert kennen.
2: Ja. Dat kan heel absurd zijn, maar dat kan ook heel diepgaand zijn.
0: Het is aan jou. Haal ze maar uit.
2: Ja, ik ga het doen, hè.
0: Ja. Heb je het vast?
2: Oké, daar gaan we. Oeh, dat vind ik ook wel een interessante. Hou je vast, Sander?
0: Ja.
2: Kan je voedsel dat over datum is nog eten?
0: Ik heb daar hele duidelijke mening over.
2: Ik ook.
0: Maar dat is voor zometeen. Wat is jouw mening erover? Laat het even weten in de Nostalgie. Kan je voedsel dat over de datum is nog eten? En straks ontdek je het antwoord van Veronique en mezelf.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Hoi, Ellie Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.

0: is al in de ruimte geweest. We hebben ze niet gezien op Werchter Boutique deze zomer, maar je hoort ze nu wel op je radio, hoor. Katy Perry. Met haar portie firework. Elke ochtend trekken wij hier een levensvraag uit een grote bokaal en beantwoorden wij die samen met jou.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Ja, de vraag van de dag die ik vandaag uit onze chickenbak heb gedraaid voor zeg wat ik nog wou vragen. Kan je voedsel dat over het datum is toch nog eten?
0: Ik heb daar een duidelijke mening over, maar...
2: Ja, dat weet ik.
0: Maar laat ons eerst eens kijken ergens anders.
2: Ja, in onze app zijn daar ook heel veel antwoorden op binnengekomen.
0: Ja, het is eigenlijk vrij duidelijk. Iedereen vindt dat dat wel kan. Reginald zegt, goedemorgen, ik eet regelmatig via Too Good To Go voedsel over datum. En ook in Frankrijk bestaan er winkels die voedsel over datum mogen verkopen. Edwin zegt, maar natuurlijk kan je dat. Het enige waar je moet mee blijven opletten is rauwe melk en andere zuivelproducten. Leen die zegt, normaal kan dat wel, maar als je een maagverkleining hebt gehad, dan kan dat niet meer, zelfs niet één dag over tijd, dan heb ik er meteen last van. Frey, die stuurt ook nog goedemorgen. Vroeger stond er helemaal geen datum op de producten. Dus openen en zien en kijken hoe het ruikt. En Patrick, die denkt nostalgisch terug aan zijn legerdienst. Want hij zegt, ja, daar kregen we een overlevingspakket waarin het blik maar liefst 5 jaar over datum was. Heel erg duidelijke meningen dus in onze nostalgie-app.
2: Maar bon, mag ik eerst dat van mij zeggen?
0: Ja, mag eerst jouw antwoord daarop zeggen.
2: Ik vind dat dat wel kan. Ja, ik heb het niet over... 3 jaar in uw ijskast, zoals jij gisteren met uw speciaal worst daar. Chorizo worst.
0: Met mijn chorizo, toestanden. Ja.
2: Nee, maar zo een paar dagen, tuurlijk. Dat gaat niet ineens gewoon uitslagen met haar op, hè.
0: Daar staat een datum op voor een reden. Ze zetten die datum daar niet zomaar op.
2: Ik wist het. Ik wist dat jij dat ging.
0: Tuurlijk niet. Pas op.
2: Sander, dat moeten aan een Peter Goossens of aan die mannen eens vragen. Dat is echt waar. Je kunt dat nog een paar dagen... In Dijskas uiteraard. Ja, ja. Hè? Je kunt dat nog een paar dagen bijhouden.
0: Kijk, als Peter Goos met een yoghurt die over tijd is wilt komen opeten, hij is zeer welkom. Ik wil hem persoonlijk brengen, maar ik ga dat niet zelf opnemen.
2: Heb jij dan aan mijn jongste zoon ingeprint dat dat niet kan? Want die gooit dus letterlijk...
0: Ja.
2: Letterlijk alles in de vuilbak. Ah, ja. Je checkt die aan datum en je gooit dat weg.
0: Ja, ik ook. En mijn vriendin vindt dat verschrikkelijk.
2: Voilà, ik ook.
0: Dat is altijd een soort discussie.
2: Nee, ik discuteer niet meer. Ik vind het gewoon degoutant. Ik heb gezegd, jij blijft uit de ijskast.
0: En hij mag allemaal vervallen dingen eten.
2: En dan vraagt hij zo, is dat nog goed? Ja, uiteraard is dat nog goed. Wat dacht u?
0: Maar jij ruikt daar gewoon niet aan, man. Of hoe doe je dat?
2: Nee, maar allee, Sander. Ik heb het niet over een week langer, hè. Ik heb het gewoon over 2 dagen.
0: Maar sushi brood mag je niet doen, hè. Mag
2: nee,
0: je
2: dat
0: niet
2: sushi
0: doen, hè?
2: Natuurlijk niet. Allee, nu zitten we...
0: Maar yoghurt gewoon eens ruiken en dan als het nog oké is, is het
2: tuurlijk.
0: Okay. Allee. Ja. Ik weet waar ik niet meer ga eten binnenkort.

0: zoetgevoelige stem van Koen Wouters en een Nobelprijs. Ondertussen nog een berichtje van Virginie die doorgaat op onze vraag van de dag.
1: Ja, of dat je medicijnen die over tijd zijn, of je die dan wel kan ook blijven gebruiken. En wel, dat vind ik nu de moeilijkste. Dat durf ik dan weer niet.
0: Nee, dat zou ik ook echt niet durven.
1: Waarschijnlijk zal dat dan wel weer gaan, maar ik vertrouw het niet.
0: Ik vermoed dat die werking gewoon vermindert.
1: Ik ga dan een keer aan de Mark vragen, de Mark Koeken.
0: Ah, ik dacht aan Mark. Wie is Mark?
1: Nee, de Mark Koeken, die weet dat.
0: Die gaat dat
1: ik ga dan een keer sms'en, ik ga dan een keer vragen.
0: Die gaat dat weten. Misschien antwoordt hij straks nog.
1: Ja, nu niet. Dat weet ik. Dus morgens moeten die niet storen.
0: Dat is geen vroege vogel. Nee. Zo meteen de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert. Ah ja, de tafel van Gert. Die past
1: nee, dat is ons tafel. De Gert begint pas volgende week.
0: Maar eerst krijg je nog de Bee Gees en één McDonald's.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Bring your bottle back bij Cipar XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipar XL. Love to see you shine.
6: Hallo, wij zijn de Romeo's.
7: En wij luisteren elke dag naar nostalgie.
6: Wij staan natuurlijk heel graag op met Veronique de Kok.
5: Goedemorgen.

0: Goedemorgen, 20 voor 7, dinsdag vandaag. Je bent er al vroeg bij op dit vroege uur. Welkom in onze leukste club van het land, waar de muziek altijd toch kei goed is. Hè?
1: Ja, straks krijg je nog een parel van eigen bodem. Dan komt de Soul Sister eraan met de Tell Me What It Takes. Maar eerst moeten we zoals elke dag in de actualiteit duiken. Een ja-nee-vraagje.
0: Ja. Een beetje zoals onze Gert natuurlijk. Hè. De ja-nee-vraag aan de tafel van Sander. Dat zal wel goed klinken. Hè. Elke dag spitten wij ook weer de kranten uit. Zoals zij dat doen, lezen we alle nieuwssites en hengelen we ook weer naar een ja-nee-vraagje daaruit. Dus vandaag hebben we ook eentje gevonden. Een hele goeie, vind ik. Want binnenkort start het nieuwe seizoen van De Verraders alweer op VTM. Heb ik 2 jaar geleden ook in gezeten. En dan kan het spel van liegen en bedriegen weer beginnen. Onder meer ex-Rode Duivel Toby Alderweireld, overleden zangeres Margriet Hermans en sportjournalist Ruben van Gucht, die doen mee. En Ruben, die hebben het natuurlijk al meteen welke rol hij wil spelen. Hè?
2: Als ik aan eigen behoud denk, dan leert de geschiedenis van dit programma mij dat ik beter verrader ben dan bondgenoot. Verraders blijven langer in het spel.
3: Er is een heel bekende uitspraak in het wielrennen die zegt: het is ofwel flikken, ofwel geflikt worden.
0: Ja, en daar weet je natuurlijk alles van. Dus de vraag van vandaag, dat is: zou jij een goede verrader zijn? Dus kan je eigenlijk goed liegen en bedriegen, Sander?
1: Ja, in de vraag van Ruben van Gucht weten we dat eigenlijk al. Die is toch uit dat programma gezet? Dat hebben we toch in de kranten gelezen?
0: Omdat niet specifiek omdat hem verrader was, wel omdat hem een bedrieger was. Hij had een gsm of een iPad mee.
1: Ja, en een laptop en zo, denk ik. Ja, zwaar.
0: Maar dat mag natuurlijk allemaal niet, hè?
1: In jouw seizoen was je geen verrader, hè?
0: Nee.
1: Jij was bondgenoot.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Na 7 uur komen we te weten of Veronique de Kok graag een verrader had willen zijn, of ze dat goed zou kunnen. Maar laat jij ook gerust even van jou horen. Zou jij een goede verrader zijn? Kan je goed liegen en bedriegen in een spelcontext? Weliswaar, hè?
0: Laat het ons in het algemeen even zo houden, hè? Is dat nu?
1: Laat het even weten.
0: Dat van jou ook wel weten.
1: In de nostalgie-app.

0: Constante Tena, dat is toch echt een knaller van formaat. De best is dat nog. En in deze, houd u vast, zet de radio maar al knallend, knallend hard. Liefdesverdriet, als je 17 bent, dan moet je deze van buiten kennen. Joshua Kellison.
1: Oh, prachtig nummer toch. Ondertussen kan je nog eens nadenken of je een goede verrader zou zijn. Onze ja-nee-vraag van de dag. Laat gerust van je horen in de nostalgie-app. En nu ga ik Veronique laten meezingen.

0: straks bij Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, straks Down Under van A Man at Work.
2: Dat is voor na 7 uur. En laat toch nog even weten, zou je een goede verrader zijn? Ondertussen zie ik aan de ogen van Veronique de Kok dat ze al zin heeft om haar verhaal te vertellen.
1: Oh,
2: zo
1: ik kan
2: meteen.
1: Niet wachten.
2: Na 7 uur, na A Man at Work. Dus ik heb er al zin in. Hè?
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Ten eerste is Alberto.
13: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
14: Amai, de gorap.
13: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
12: Dag in de ree!
15: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
16: Is dat door Piet Piratenspeler?
17: Schip, ahoy!
18: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
19: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
20: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
13: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
21: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
22: Maakkasten online.
23: Nostalgie.
1: Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, Verkeersinstituut Vias waarschuwt diabetespatiënten.
24: Ja, klopt. Want 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nochtans verplicht. Dat blijkt uit een bevraging van onder meer Verkeersinstituut Vias. Diabetespatiënten moeten elke 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medisch onderzoek. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar veel mensen weten dat niet, zegt Stef Willems van Vias.
25: Het is niet zo dat al die mensen die geen aangepast rijbewijs dat bewust doen... Er is zeker een hele hoop onwetendheid. Als je te horen krijgt bijvoorbeeld dat je diagnose diabetes hebt, ja, dan komt er heel wat op je af, krijg je heel veel informatie en mogelijk raakt daarbij wat ondergesneeuwd dat je wel degelijk zo'n aangepast rijbewijs nodig hebt.
24: Wie niet in orde is, riskeert een boete en je kan ook problemen krijgen met de verzekering als je een auto-ongeval hebt. De grote bosbrand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, maar het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Dat heeft binnenlandminister Kentijn gezegd. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en het vuur blijft onvoorspelbaar. De brandweer zal nog weken moeten blussen. Goed nieuws wel voor enkele inwoners van uit Soorbreut in Luik. Zij mochten gisteravond weer naar huis, omdat de wind gedraaid is. Al doet niet iedereen dat, want er hangt nog altijd een innemende rook. De dodentol in Venezuela blijft stijgen bijna 2 maanden na de zware aardbevingen. Er zijn nu al bijna 6.500 doden geteld. Hulpdiensten en familieleden blijven ook nog altijd zoeken naar lichamen onder het puin. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog vermist zijn. Duizenden inwoners zijn dakloos geworden en leven nu in tijdelijke kampen. En een zure nederlaag voor onze Red Lions op het WK hockey. De mannenploeg verloor hun 2e groepswedstrijd met 1-0 van titelverdediger Duitsland. Nochtans hadden ze heel wat kansen, maar de bal ging niet binnen. De Red Lions staan voorlopig 2e in hun groep. Enkel de eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië.
9: Nostalgie weer.
24: We krijgen een grijze ochtend met wat motregen. In de namiddag wordt het droger met maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met veel regen en 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met kans op nog wat buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag dan droger en opklaringen, maar later opnieuw kans op buien tot 21.

0: 20 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
0: Goedemorgen, welkom bij onze clip. Wat fijn dat jullie er weer allemaal bij zijn. De vakantie voor ons is voorbij, maar geen paniek. Een zalig nieuw seizoen staat klaar. En wij hebben er zoveel goesting in.

0: Goedemorgen, 3 over 7 alweer. Je dag goed beginnen met Down Under van Men at Work. En jij bent misschien wel bijna klaar, zeg maar, om aan je werkdag te beginnen. Zoals wij. Of geniet je nog van wat vakantie? Hou dan ook, hè. Je zit hier goed. Want wij hebben het vandaag over de verraders. Ja, binnenkort staat er weer een nieuw seizoen, hè, Sander?
1: Ja, nieuw seizoen op VTM.
0: Ga je nu wel kijken?
1: Ik heb daar nog nooit een aflevering van gezien, eigenlijk.
0: Oh, schandalig.
1: Ik vind het wel al een mooie intro, vind ik al.
0: Klinkt spectaculair, hè?
1: Maar bon, het is onze Jan Evra natuurlijk van de dag. Want gisteren zijn de eerste kandidaten bekendgemaakt.
0: Weet je überhaupt over wat het gaat eigenlijk?
1: Het is gewoon weerwolven, maar op tv toch, eigenlijk?
0: Ja. Dus, het is heel simpel, kort uit een bocht. Ja. Ja. Een spel over liegen en bedriegen.
1: We zijn onder andere de nieuwe kandidaten. Toby Alderweireld doet mee, de overleden zangeres Margriet Hermans doet mee. En ook sportjournalist Ruben van Gucht doet mee. En die heeft meteen al gezegd dat hij ook verrader wil zijn. Ja. En dat bracht ons bij de volgende vraag.
0: Ja, zou jij dus een goede verrader zijn? Dus kan je eigenlijk goed liegen en bedriegen? Nu hebben we heel wat reacties in onze app binnengekregen. Christa uit Bekkenvoort die stuurt: goedemorgen, ik zou een slechte verrader zijn. Ik zou direct beginnen blozen. Frank uit Malle die stuurde ook nog: ik zou veel te snel fouten maken, zegt hij. Om een goede verrader te zijn, je moet dat wel kunnen, zo liegen en faken. En Frederike uit Berlaar die stuurde: ik zou een slechte verrader zijn. Als ik zou liegen, zouden ze het onmiddellijk doorhebben. Zouden het zien aan mijn gezichtsuitdrukking. Nu, Sander. Ik heb zo'n klein vermoedje zo alweer. Of dat jij een goede leugenaar zou zijn.
1: Ja, want zouden we dus een goede verrader zijn? Ik zeg heel duidelijk ja. Onze producer die knikt ook ja. En Veronique de Kok die zegt nee.
0: Ik niet. Maar jij zegt ja?
1: Ja.
0: Jawel, dat geloof ik niet. Ik denk dat ik het direct zou zien als jij liegt.
1: Veronique, je hebt zelf meegedaan aan de verraders.
0: Ja. Mijn enige voorwaarde toen, 2 jaar geleden was, ik doe enkel mee als ik geen verrader moet zijn. Ik zou het niet kunnen.
1: En waarom niet?
0: Omdat dat een rolletje is dat gespeeld en je kunt dat niet 24/7 volhouden. Je verspreekt u toch meteen.
1: Want voor alle duidelijkheid, we zien dingen op tv, we zien proeven, we zien die rond de tafel.
0: Ja. En
1: maar
0: dat is 1,5 uur op antenne. Maar wij zitten daar wel heel de dag met die mensen. Ja, in 1 ruimte of allez, dezelfde kamer. Dus je praat de hele tijd met elkaar. En dan verspreek je toch.
1: En bij jou, in jouw seizoen heeft er ook iemand zich versproken uiteindelijk?
0: Ja. Ik was ook weer toevallig. Hè. Ik ging naar een slaapkamer waar 2 meiden aan het giechelen waren en aan tv aan het kijken waren. En ik ga gewoon even langs van mannen. Gaan jullie nog naar de bar of zo? En wat denk je wie dat eruit gaat? En Charlotte, de Brabander, die zei toen van ja, maar ja, ik wil niet morgen met Martin Jonkheer. Ik wil niet morgen met Martin op de trein terug naar huis. En ik kijk zo aan met Martin.
1: En die had zich dus
0: Want
1: verklapt.
0: Zij had Martin dus 1,5 uur daarvoor in de torenkamer naar huis gestemd.
1: Ah, ja.
0: En Charlotte die kijkt naar mij van shit, wat heb ik nu?
1: Ja, dus misschien onderschatten mensen het wel, maar ik denk dus wel dat ik het goed zou kunnen.
0: Nee.
1: Jawel, ik ben er echt zeker van.
0: Nee, 100%.
1: Ik kan goed liegen en bedriegen.
0: Bedriegen, dat kan misschien, maar liegen niet.
1: Ik doe nu toch ook al een jaar alsof ik jou een sympathieke vrouw vind.

0: toch een zalige stem, hè? De Berg. Daarmee is mijn dag alvast goed begonnen. Hopelijk die van jou ook. Hè?
1: Dat is toch ook het nummer waar jij en je papa op dansen?
0: Maar ja, mijn papa deed dat altijd met ons wel, maar ik vond dat zo schoon.
1: En dan danst hij toch ook met jou?
0: Maar ja,
1: nummer?
0: Natuurlijk. Ja. Nu niet meer. Dus papa is al wat ouder. Ik denk dat het allemaal niet meer zo goed gaat. Maar ik vind dat fantastisch om te zien. Dat die mensen van toen allemaal zo jiven en zo.
1: Een klassieke,
0: zalig toch?
1: Een klassieke swing.
0: Ja.
1: Voilà, de dag is helemaal goed als je denkt aan die fantastische danspasjes.
0: Ja, bijna een dag is alvast goed, want door het weer zal het zeker niet komen. Dus dan ben ik wel heel blij voor al die mensen daar in de Hoge Venen die zo hard werken daar, dat het weer een klein beetje meehelpt. Gisteren regen voorspeld, al viel dat wel mee natuurlijk. Straks is bij Erwin horen of daar nog een beetje verandering in komt.
1: Ja, je hoort hem naar Robbie Williams en Wham met Freedom.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
19: Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander, hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Ja, en we krijgen hier ook nog berichtjes binnen via onze app natuurlijk. Ook over de Disney-tickets. Maar dat is natuurlijk pas voor 7:45. Nu, bij het berichtje staat ook een hele schattige foto van een heel klein kindje. Een peutertje nog. Als jullie nu denken dat ik daar gevoelig voor ben, dan heb je het helemaal juist.
1: Ja, het is Diana uit Welle die stuurt. Deze vroege vogel wil zeker zijn dat mama op tijd was voor die Disney-ticketjes. Voor haar eerste keer in Nieuw-Zeeland. Maar dat is allemaal voor 7:45.
2: Het weer met Erwin.
0: Ja, het is tijd natuurlijk om eens even te gaan polsen bij onze weerman wat voor weer het wordt. Het is wel allemaal heel grijs, denk ik, hè?
3: Ja, Veronique en Sander zegt dat wel. Het is even wennen als je naar buiten kijkt. Het is plots grijs geworden. Ja, absoluut.
1: En, heb je het dan over je haar in de spiegel 's ochtends, Erwin? Of heb je het over het weer?
3: Beiden.
0: Zeg maar, vertel eens, Erwin. Zie je vandaag nog altijd regen of komt er terug wat zon op jouw weermodel?
3: Ja, het is vandaag toch wat minder. Er valt momenteel regen, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg. In de loop van de ochtend begint het ook elders te regenen. Zo rond 8:00 is ook de regio Brussel aan de beurt. Tijdelijk, want nog voor de middag wordt het dan weer droger en dan breekt heel voorzichtig de zon door. Maar later vanmiddag zijn toch weer wat buien mogelijk bij zeer aangename temperaturen vanmiddag. 23 graden, maar ja, ik moet eerlijk toegeven, toch een beetje een wissel. Toevallige dinsdag.
0: Ja, het is wel wennen, hè, zeg. Portori toch, na zoveel zon, zoveel warmte. Zeg, en die komende dagen, wat zegt dat?
3: Nou ja, de rest van de week beleven we een zomer op zijn Belgisch. Dat wil zeggen een afwisseling van zon en wolken. Iedere dag kan er wat regen vallen, dus die paraplu, die berg je best niet te ver weg. Maar het stelt weinig voor. De neerslaghoeveelheden vallen echt wel mee. Af en toe een bui moeten we er dus bij nemen, maar de zon die komt regelmatig tevoorschijn. En temperaturen perfect normaal voor deze periode van het jaar. Zo ergens tussen 20 en 23 graden.
0: Oké, dankjewel Erwin.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
4: Goedemorgen. Sta op met veel.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Zometeen een gouden medaille voor jouw ochtendhumeur van Spandau Ballet. Maar ondertussen is het 7:30.
1: En dat betekent natuurlijk tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Vrouwke Kaljon. En Vrouwke, diabetespatiënten kijken best hun rijbewijs eens na, hè?
0: Oh, ik moet je micro openzetten, vrouwtje.
2: Ja, inderdaad. Ja, want je hebt een aangepast rijbewijs nodig. Als je diabetisch patiënt bent, dan krijg je pas... Dat krijg je pas na een medische controle en moet je om de 5 jaar laten vervangen. Maar veel mensen weten dat niet. 1 op de 5 diabetespatiënten heeft geen aangepast rijbewijs. Het is nogthans verplicht, want wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour. Dat is de man die onlangs kritiek had geuit op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Hij zei dat medewerkers van FIFA waren misleid. De FIFA bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. En dan wil ik het toch ook nog even hebben over ons zwemtalent Roos van Otterdijk. Ze heeft het vorige week schitterend gedaan op het Europees kampioenschap zwemmen. Ze pakte 3 medailles. 1 gouden op de 100 meter vlinderslag, zilver op de 50 meter vlinderslag en brons op de 200 meter wisselslag. En daarvoor krijgt ze slechts €4.500 prijzengeld.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, ongelooflijk. Peanuts, als je dat vergelijkt met sommige andere sporten zoals voetbal. Onze Rode Duivels verdienden bijvoorbeeld aan het WK meer dan €8 miljoen plus nog eens extra bonussen. Roos van Otterdijk zelf zegt dat ze niet zwemt voor het geld, maar omdat het een passie is.
1: Dat snap ik, dat je niet doet voor het geld.
2: Maar, ja, maar het, is
1: het
2: toch
1: verschil is toch te extreem.
0: Ja, ze zwemt misschien graag, maar ze zwemt niet in het geld. Dat is wel heel duidelijk.
1: Ja, maar je traint elke dag, je doet mee aan wedstrijden. Je wint dan iets en dan krijg je letterlijk peanuts. Ja.
0: En waarschijnlijk €4.500, daar zullen dan nog belastingen af moeten. Wat schiet daar uiteindelijk van over?
1: Maar wacht, alleen, is dat voor haar of is dat voor heel haar team met coaches en trainers ook nog?
2: Dat is niet duidelijk. Nee, dat staat er niet bij.
0: Ik denk eigenlijk dat het voor haar alleen is.
2: Ik denk het ook, ja.
1: Wel.
0: Maar voor zo'n topatlete, een vrouw die ons zoveel sportief genot brengt.
1: Ja, ja. Roos, mijn chapeau, hè.
0: Kunnen die Rode Duivels niet wat van hun prijzengeld afgeven? Allee, Kevin en Robbelo, als je dat hoort.
1: Och, ja,
0: dat lijkt me wel een goed idee.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: zal ze beter wat aan Roos van Otterdijk geven van dat goud van Spendo Ballet.
1: Och, jammer.
0: De kleur van haar medailles is het al, maar nog
1: ja,
0: niet van...
1: Ja, het is
0: nog,
1: niet eerlijk verdeeld.
0: Nog niet van haar bankrekening.
2: De quiz van je leven.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:08. Tijd om zo meteen weer voor de tweede keer de quiz van je leven te spelen. Dat is een nieuwe quiz hier, hè, waarmee je ticket kan winnen voor Disneyland Parijs. Het magische park waar ik zo fan van ben. De hele dag met Mickey oortjes rondlopen. Oh, ik kan niet wachten, jongens. Het is al alsof ik mijn kindjes altijd knuffel als ik die grote fluffy figuren tegenkom.
0: Mag ze niet mee naar huis nemen, hè?
1: Nee, dat niet. Nee. Maar je gaat dat ook kunnen beleven, hè? Dan moet je wel meedoen zo meteen.
0: Ja, met de quiz van je leven. Wat gaat er gebeuren? 3 vragen krijg je. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 van toen je 20 was. Dat is allemaal voor 7:45.
1: Ja, dus wil jij meespelen? Wil je ook naar Disneyland Parijs? Stuur nu jouw geboortejaar in de Nostalgie-app.
0: En wie weet, speel je zo meteen mee met de quiz van jouw leven.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we... Rommel koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
7: Check.
6: De DJ checkt voor je tickets koopt.
7: Oké, check.
6: En social media checkt voor je op date gaat.
7: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
6: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
7: Check.
6: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig eraan wakker te worden.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:45 en je weet ondertussen wat dat betekent. Het moment vanaf nu om Disneyland tickets binnen te harken en dat met onze quiz.
1: De quiz van je leven.
0: Ja, elke ochtend speel je dus de quiz van je leven met vragen die afhangen van je geboortejaar. De quiz van jouw eigenste leven dus. Hè. En vandaag waagt Davy uit Roeselare zijn kans. Goedemorgen Davy.
2: Hey, goedemorgen Veronique en Sander.
3: Helemaal.
0: Hey, hoe ziet 7:15 normaal gezien bij jou uit?
2: Normaal gezien zit ik altijd aan mijn ontbijttafel tegen 7:15.
3: En wat ligt er op de boterham?
2: Op de boterham ligt er meestal confituur bij mij. Ik hou het sober, morgens.
0: Ah, wel, zelfs mocht je daar misschien nog iets anders op doen, hè, als je 4 tickets weet binnen te rijven. Maar Sander, wat moet hij daar precies voor doen?
3: Ja, geen confituur eten, maar wel vragen beantwoorden. Want Davy, jij krijgt 3 vragen van ons. Een vraag uit je geboortejaar, een vraag uit het jaar dat je 10 werd en een vraagje uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb je 1 juist, Davy, dan win je 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat zijn 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Is dat duidelijk, Davy?
2: Absoluut, heel duidelijk.
0: Oké, Davy, je bent geboren in het jaar 1979, dus daaruit komt dan ook meteen ook jouw eerste vraag. Hier gaan we. In 1979 won een Fransman de Tour. De renner die we zoeken, die won in dat jaar zijn 2e van 5 toerzeges, waarmee hij nog steeds mede-recordhouder is. Welke renner noemden ze toen dan ook wel eens de Das?
2: Oeh.
0: 79, een Fransman.
2: Goeie vraag.
0: Oh, ja, en wat is het antwoord?
2: Ino, Bernardino.
3: Bernardino, dat is juist.
0: Amai, wauw.
3: Dat is juist. Wow.
0: Amai, inderdaad, dat kan je wel zeggen, ja. Oké, vraag 2 dan. Dat is er eentje uit het jaar dat jij 10 was. Een muzikale vraag. Van wie hoor je hier de grootste hit waarmee ze toen in 89 onze harten veroverden?

0: de Bengals.
1: Ah, dat is helemaal juist. Dat is helemaal juist. Klopt hoor.
2: Ja, ja, hij wist het snel hoor. En dan de laatste, Davy. Waarmee je kan verdubbelen naar 4 tickets. Eentje uit 1999 dus. Toen was jij 20 jaar. En toen zagen we op Ketnet de avonturen van een groep studenten die samenwoonden op kot. We maakten kennis met Steve, Akke, Jasmijn, Birgit, Zoe en Tom. Hoe heette die serie die uit letters en cijfers bestaat en tot vandaag nog herhaald wordt bij de VRT?
0: Wacht in 7.
1: Dat is... helemaal juist. 3 juiste antwoorden.
2: Ja, Davy, proficiat. Je hebt 4 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen naar Disneyland?
0: Mijn liefstallige echtgenote en mijn zoon van 18.
2: Oh, van 18. Fantastisch. Vindt hij dat nog leuk?
0: Die vindt dat absoluut nog leuk. Die is pretparkfanaat.
2: Oh, ja, dat is heel leuk. Dan gaat hij daar de hele dag met zijn oortjes kunnen rondlopen, jong. Geniet ervan met je vrouw en zoon. En misschien wel tot een volgende keer. Doei, doei.
0: Ja, dankjewel. Bye-bye.
3: Speel morgen mee met de quiz van je leven.

0: straks bij Sta op met Veronique de Kok.
1: Ja, natuurlijk krijg je weer de beste hits hier bij Nostalgie. Het is ondertussen 3 voor 8. Straks na 8 uur heb ik nog heel wat leuk nieuws. Ook heel interessante dingen die ik heb geregeld. Ik heb het met de baas besproken. Ook iets belangrijk voor jou.
2: Krijg je kopslag?
1: Nee.
2: Nee?
1: I wish. Nee.
2: Allee, wat is Veronique de Kok haar grote nieuws? Je hoort het zometeen.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Nieuw bij National Geographic.
5: It's been 25 years.
4: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
5: Without both of them, I would have never made it out.
4: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
5: I've always wanted to say thank you.
6: Thank you for saving my life.
4: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Goedemorgen, het is 2 voor 8. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, het verkeersinstituut Vias waarschuwt diabetespatiënten.
10: Ja, want 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nochtans verplicht. Dat blijkt uit een bevraging van onder meer verkeersinstituut Vias. Diabetespatiënten moeten elke 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medisch onderzoek. Professionele chauffeurs moeten dat zelfs om de 3 jaar doen. Maar veel mensen weten dat niet, zegt Stef Willems van Vias.
11: Het is niet zo dat al die mensen die geen aangepast rijbewijs dat bewust doen. Er is zeker een hele hoop onwetendheid. Als je te horen krijgt bijvoorbeeld dat je diagnose diabetes hebt, dan komt er heel wat op je af, krijg je heel veel informatie en mogelijk raakt daarbij wat ondergesneeuwd dat je wel degelijk zo'n aangepast rijbewijs nodig hebt.
10: Wie niet in orde is, riskeert een boete en je kan ook problemen krijgen met de verzekering als je een auto-ongeval hebt. De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. De brandweer heeft een heel moeilijke nacht achter de rug. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd. En vooral de noordoostelijke zone van de brandhaard blijft gevaarlijk. De brandweer vreest dat het vuur zich gaat uitbreiden naar Duitsland. Want er waait weer een sterke wind uit het westen. De Duitse brandweer komt extra helpen om het vuur te bestrijden.

0: Een ex-bondscoach van onze Rode Duivels, Rudy Garcia, heeft fors uitgehaald naar de medische staf van de nationale voetbalploeg. Volgens hem hebben we ons WK op het spel gezet omdat bepaalde blessures of ziektes niet goed zijn aangepakt. Garcia had naar eigen zeggen zelf een medische scan gevraagd voor Jeremy Doku, die een luchtweginfectie had. En ook de revalidatie van Zeno de Bast werd slecht opgevolgd. Na de uitschakeling op het WK zaten Garcia en sportief directeur Vincent Manhaert niet meer op eenzelfde lijn. En dan nog op het WK hockey hebben onze hockeymannen de Red Lions hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. Een zure nederlaag, want ze hadden wel veel kansen. De Red Lions staan voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Morgen spelen ze hun laatste en beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië.
1: Nostalgie weer.
0: We krijgen een grijze ochtend met wat motregen. In de namiddag wordt het droger met maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met veel regen en 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met kans op wat buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag dan droger en opklaringen. Later opnieuw kans op buien tot 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Goedemorgen, welkom in onze Nostalgieclub. Kijk eens aan, je bent er weer. Hè? Niemand heeft zich overslapen. Een nieuw seizoen, nieuwe energie en vooral veel goede muziek. Dus koffie erbij en volume.

0: Goedemorgen, 8 over 8 ondertussen. En Sander, ik zei het al, ik heb nieuws, hè. Iets waar ik toch wel een klein beetje trots op ben. Ik ga iets nieuws doen. Ik heb het besproken met onze grote chef, onze grote baas. En het is in orde, het is geregeld. Ik ga vanaf nu, Sander, elke week, of elke maand beter, mijn nieuwsbrief maken.
1: Ik heb daar iets van gehoord. Nieuwsbrief. Veronique de Kok, heb je dan zoveel te vertellen dat je elke maand een nieuwsbrief kan vullen?
0: Zeg alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Heel veel plezante dingen gebeuren hier toch in onze ochtendshow. Nee, vinden dat niet?
1: Zeker wel.
0: Die leukste momentjes die kan ik dan nu in onze brief zetten. Maar ook als er iets nieuws staat te gebeuren, of als er iets interessants te melden is of zo, of leuke spelletjes, of een hitlijst of whatever. Dus als je daarvan op de hoogte wilt zijn, dan moet je gewoon inschrijven op de nieuwsbrief.
1: Oké, dit is hier de moment eigenlijk om lezers te ronselen voor jouw nieuwsbrief eigenlijk.
0: Man, ik pak gewoon mijn moment even. Hè? Dus allemaal inschrijven op de nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dat kan gewoon via onze site, hè, nostalgie.be, of in onze Nostalgie-app, accountje aanmaken en aanduiden of je de nieuwsbrief wilt ontvangen, ja of nee. Als je dus al een account hebt, wat de meesten natuurlijk al hebben, dan kun je dat ook gewoon in je profiel nog eens aanduiden.
1: Oh, dat je die nieuwsbrief wil ontvangen eigenlijk. Kijk, ja. ik zelf ben iemand die die nieuwsbrief zou kunnen ontvangen. Hè?
0: Uiteraard, want jij hebt natuurlijk een profiel.
1: Ja. Maar overtuig mij eens, wat ga ik dan extra krijgen? Wat is zo het speciale dat ik krijg? Ga jij mij wat meenemen achter de schermen? Of
0: tuurlijk, dat. Allemaal zo de kleine geheimjes, wat hier allemaal gebeurt in de ochtendshow. En laat ons zeggen, hier gebeurt toch wel het een en het ander.
1: Oké, dus als jij een blik wil achter de schermen, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Veronique de Kok. Schrijf je dat met de hand of typ je dat op de computer?
0: Oh, met de hand, dat is heel lang geleden. Nee, ik doe alles op de laptop.
1: Is de eerste al klaar, de eerste nieuwsbrief?
0: De eerste is helemaal klaar. Morgen wordt die uitgestuurd met allemaal heel leuke dingen. Ook die behind-the-scenes dingetjes, die eigenlijk niemand weet. Dus Zender.
1: Dat is mijn nieuwe naam.
0: Sanderke, let maar goed op wat ik hier allemaal doe, want ik ga gewoon alles neerpennen.
1: Ah, wel, Veronique, ik maak me geen enkele zorgen dat ik Zender in de nieuwsbrief ga

0: sugar.
1: Ja, ja, Harry Styles met zijn watermelon sugar. Dat is lekker fris, hè, zo'n watermeloen, dat is lekker warm is. Ik eet dat wel graag, zo.
2: Ja, maar dit nummer gaat niet over watermeloenen, watermelon sugar.
1: Ah, voor mij wel.
2: Dat gaat over de liefde, langs een bepaalde ingang.
1: Ah, bon?
2: Ja, langs de achterdeur eigenlijk. Ja, dus dat is binnenkomen langs de achterdeur. Daarover gaat het nummer watermelon sugar.
1: Amai, dat had ik totaal niet door. Ja, ik dacht, lekker watermeloentje, fris, als het warm is in de zomer. Oké, amai, zeg. Maar mannetjes, we hadden het vanmorgen over eten, hè?
2: Dat is waar. We hadden het vanmorgen over eten dat over de datum is. Want elke ochtend om 17:15 trekt de hier aanwezige immeravissante Veronique de Kok een vraag uit een kauwgomballenmachine.
1: Ja?
2: Dat is eigenlijk een belangrijke, maar vaak minder serieuze vraag eigenlijk. En vanochtend ging die vraag over eten. Want kan je eten dat over de datum is nog opeten?
1: Ik zei natuurlijk ja.
2: En ik zei nee, want dat staat...
1: Uiteraard, ja.
2: Die datum staat daar niet zomaar op.
1: Oh, Sander, die datum staat er als richtlijn. Ik zeg niet dat je dat nog weken nadien moet bijhouden, maar zo een paar dagen erover, je doet dat open en je kijkt... Zolang dat er geen haar op staat en niet groen zie, dan kunnen dat nog eten, hè, man.
2: Ik heb echt een soort heilige schrik dat er iets met mijn maag en mijn darmen gaat gebeuren dan.
1: Ja, maar jij bent een hypochonder. Jij denkt altijd dat je van alles mankeert, hè.
2: Dus maar jij doet gewoon een keer rieken en een keer doen.
1: Maar 2 dagen nadien, ja, ik heb het niet over zuivelproducten of verse sushi en zo. Dat niet, hè. Dat laat ik nu niet... Een paar dagen, dat nu niet, hè. Maar zoals zo'n datum in 2 dagen nadien, dat is dat wel.
2: En een yoghurtje, 3-4 dagen na datum. En als het nog goed ruikt, het ruikt nog goed.
1: Dan proef ik eens. En als het lekker is, nog, dan eet ik het op. Ja. Maar bon, Sander, jij verklaarde mij dat straks bijna zot. Hè, dat ik dat soms deed. Maar iedereen geeft toe, vanochtend in onze app, die gaven mij wel allemaal gelijk. Hè. En dan kwam ook nog een berichtje binnen van een zekere Reginald uit Oost-Rozenbeke. Goedemorgen, ik eet regelmatig via de Too Good To Go voedsel over datum is op. Ook in Frankrijk bestaan er winkels die voedsel over datum mogen verkopen. Dus dat kan ook zeker.
2: We moeten alles beginnen doen dat ze in Frankrijk doen, zeker. In Frankrijk kakken ze in een gat in de grond. Daar hebben ze niet eens wc's.
1: Man, echt waar. De boodschap van vandaag. Mannetjes, laat dat eens weten. Eet jij soms eten dat nog over datum is, ja of nee?
2: Ja, en als je dat doet, kan je misschien live van op het toilet sturen.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: True Blue, dat is de kleur van de yoghurt die in de ijskast van Veronique
1: staat.
0: Dat is
1: waar, jongen. Dag 2, discussie van de dag al. Begin al.
0: Blauw, groen. Als de houdbaarheidsdatum maar overschreden is.
2: Sta op met Veronique de Kok.
1: Kan je eten dat over datum is nog opeten? Daar ging het vanmorgen om 6 uur al over. En we zijn er nog over bezig.
0: Ja, want elke dag om 6:15 rolt er een vraag uit onze kauwgomballenmachine. Ja. Dat is een nieuw item dat we doen eigenlijk. Om ons allemaal een beetje beter te leren kennen. Mm-hmm. Het is dag 2 en zit er al tegen eigenlijk. Want het ging over of dat je eten dat over datum is. Dus
1: of
0: de houdbaarheid.
1: Je nog kunt opeten. Ja. He, dat was het, hè? En jij hebt daar toch wel een zeer uitgesproken mening over. Zit er nog niet op toilet, jong? Moet er nog niet kokhalzen?
0: Ja, begin al, mijn darmen beginnen al te gaan. Dus ik vind dat je dat niet opeet, want daar staat een datum voor een reden.
1: En jij... Maar als je dat nu open doet, stel, en het was goed tot gisteren, en je doet dat open en het is nog oké, dan eet jij dat principieel niet op.
0: Eigenlijk gaat het zo wel een beetje. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, Veronique de Kok, dat wat de rest van de wereld aan jouw kant staat.
1: Ja, zoals voorspeld natuurlijk, geeft iedereen mij in de app gelijk. Shari uit Rijkenvorstel die stuurt, zolang de verpakking niet bol staat, is er geen probleem. Alain uit Aals die zegt ook, goedemorgen Veronique en Sander. Ik eet ook producten die over tijd zijn, al yoghurt gegeten. Houd u vast, Sander, van 35 dagen, zo gezegd over datum.
0: Oh.
1: Het was toch goed, zegt hij, en ik ben niet ziek geweest. Ja, Alain, dat vind ik nu wel een hele straf, dat is meer dan een maand over tijd. Martien uit Merksem die zegt ook, het is te zien dat Sander jonger is dan Veronique, zoals als dat stinkt, natuurlijk niet opeten. Als er haar op staat, natuurlijk niet opeten. Maar voor de rest doe ik dat ook, zegt ze.
0: En Lieve uit Wetteren, die eet soms eten dat over tijd is, want dat eten weet toch niet welke dag het is.
1: Dat is ook wel een goeie. Dan hebben we ook nog Natasha uit Temse, die hangt aan de lijn. Goedemorgen, Natasha.
3: Goedemorgen.
1: Hey, zeg, die houdbare datum die heeft in jouw gezin al voor heel wat discussie gezorgd, hè?
3: Zeg maar zeker. Ik kan dat absoluut. Nee, hè. Dat moet nog geen dag over tijd zijn. En ja, ik smijt dat weg, maar mijn man, die durft dat echt. Die heeft dat soms een heel maand, een maand geleden.
1: Nou, een maand geleden, dat vind ik toch al een pittige.
0: Natasha, en is er dan ruzie als jij bijvoorbeeld een pak melk weggiet of een yoghurtje wegdoet en hij denkt, ik had dat nog perfect kunnen opeten?
3: Ja, natuurlijk. Je zegt alleen dat is zonde, hè. Maar ik kan dat gewoon niet.
1: Ik vind dat een heel herkenbaar scenario. Bij ons thuis is dat ook zo, maar dan vooral met mijn jongste zoon. Die kijkt ook op alles wat de datum is en dan, dat is niet meer goed. Echt waar.
0: Ik snap jou, Natasha. Eens dat het in je hoofd zit dat het niet goed is, het is ook iets mentaal, denk ik, hè. Dan wil je daar ook niet meer aankomen, toch?
3: Nee, ik wil dat dan echt niet meer.
0: Voilà. Maar ik heb een idee, Natasha. Vanaf nu gaan wij al onze vervallen yoghurt gewoon opsturen naar ofwel jouw man ofwel naar Veronique de Kok.
3: En wel, dat is heel goed.
1: Maar geen maand te laat, hè. Gewoon een paar dagen zo. Hè.
0: Maar ik wil het nu wel eens proberen. Veel mensen in de app hebben me overtuigd, Natasha. Misschien moeten we het eens proberen om iets meer op onze neus te vertrouwen en eens een klein risico te nemen.
1: Voilà.
3: Ja, misschien. Ze kan dat toch niet overlaat.
0: Dat is oké, Natasha. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

0: Ja, Brian Adams en Mel C met When You're Gone. Ondertussen nog wat berichtjes. Er is een verschil tussen tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot.
1: Uh-huh.
0: Dus tenminste houdbaar tot, dat mag je blijkbaar...
1: En hou je daar dan wel rekening mee of niet?
0: Nee, ik hou met niks rekening. Maar bon, en tenminste te gebruiken tot, dat mag je best niet meer opeten daarna. En dan is er ook nog Patrick, die stuurt dat hij in een margarinefabriek heeft gewerkt. Daar kwam de margarine die over de verkoopsdatum was terug binnen, werd teruggesmolten en terugverkocht.
1: Dat is wel heel straf.
0: Ik moet nu weten welke fabriek, Patrick, want ik ga daar nooit meer margarine van durven eten.
1: Dat ken ik al. Ja, het is ondertussen 8:50. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Frauke Kaljon. En de defensieminister Theo Francken die komt met een brandactieplan.
2: Ja, want hij wil tegen volgende zomer 2 blusvliegtuigen huren om grote bosbranden in de toekomst beter te bestrijden, zoals die in de Hoge Venen op dit moment. En Francken wil ook de aankoop van zware helikopters versnellen, want die kunnen veel meer water in 1 keer droppen met een waterzak. De afgelopen dagen kwam er veel kritiek op de bestrijding van de zware bosbrand in de Hoge Venen. De brandweer krijgt veel te weinig middelen om het vuur te bestrijden. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour. Dat is de man die onlangs kritiek had geuit op de voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Lamour zei dat medewerkers van FIFA waren misleid. De FIFA bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. En er is wereldwijd heel wat te doen rond de goudschat van 9 miljoen euro die vorige week in Sint-Gilles werd gevonden. Plots beweren mensen uit alle hoeken van de wereld dat ze de rechtmatige eigenaar zijn. De politie van Dendermonde krijgt wel heel bijzondere argumenten binnen. Zo beweert iemand dat het goud in een vorig leven van hem was. En iemand anders zegt dat het goud van zijn grootvader uit Letland was. Hoe creatief misschien ook, de politie beantwoordt de ludieke mails niet.
1: Maar allee. Zeg jij dat weer, Sander, die zo'n mail stuurt?
0: Ik heb dat niet gedaan. Frank, heb jij geen theorie waarom het van jou zou kunnen zijn?
2: Goh, ik denk ergens mijn verre grootouders of zo, ja. Die hebben dat daar verstopt.
1: Maar ja, proberen gaan mee zeker?
0: Ja, dat denk ik. Misschien een West-Vlaamse onkel die het over hout had. En ik dacht altijd over een houten stoel of wat ging. Bleek het over een hele goudschat te gaan. Het kan ook bijvoorbeeld.
1: Nou, stel je voor, zeg Sander.
0: Maar wat zou jij doen mocht je zo'n goudschat in je huis vinden? Zou jij op zoek gaan naar de rechtmatige eigenaar of...
1: Niks van.
0: Nee?
1: Het is mijn huis, niks van.
0: Verdelen onder de armen, de linker en de rechterarm.
1: Ja, voilà, links en rechts.
3: Vanmorgen is het vaak grijs. Af en toe valt er nog wat regen. Dat is vooral in de provincies Limburg en Antwerpen het geval. Maar ook daar wordt het stilaan droger met straks wat zon. Na de middag komen vanaf de kust meer wolken binnendrijven. En uiteindelijk ontstaan er opnieuw buien bij een graad of 23. De rest van de week verloopt licht wisselvallig. Het is vaak droog met zon, met wolken. Iedere dag is er kans op een bui bij temperaturen rond of net boven 20 graden.
4: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
5: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kool.

0: Collega gaat toch horen met zijn stemmetje. Amai, zeg. Aha, met Take On Me. Goedemorgen. Het is 23 voor 9. Amai, zeg. 7 over half 9. Dat is misschien iets gemakkelijker.
1: Even rekenen, ja.
0: Ja, ik moet even tellen. Dus dan weet je dat er bijna weer mag gebeld worden naar de Verofoon. Met die BV's toch altijd een klein beetje afwachten. Gaan ze wakker zijn? Gaat die batterij opgeladen zijn? Staat die wel aan? En gaan ze oppakken? Gisteren nam een zekere Maxim Stojanac, die toch wel heel wakker was en al onderweg naar het circus van Camille. De zanger natuurlijk die we allemaal kennen van The Masked Singer en van Like Me. Ja, zou die telefoon doorgegeven zijn, denk je, daar in het circus?
1: Ja, misschien Ruud Beekmans, die ook meespeelt. Of misschien
0: de Manu van Akker, die heeft vorig jaar ook meegedaan.
1: Ja, of Camille, die aan de lijn hangt. Of misschien iemand van Zomerrit, want daar is hij ook voor genomineerd.
0: Ah ja.
1: Het kan van alles zijn. We gaan zo meteen
0: overal naartoe.
1: We gaan zo meteen bellen, je hoort het om 9:15.
2: Goedemorgen, Herbert Vlak hier. En als hoofdinspecteur van Lien heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort. Stop.

0: Vero Phone.
1: Ja, wie, oh wie, hangt er aan de lijn? We gaan gewoon bellen, Sander, kom.
2: Hallo, met Siska Schoeters.
1: Oh, natuurlijk. Via Maxime naar Siska Schoeters. Dat zal via Zomerhit zijn, hè? Siska, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed. Heel goed. Het is al een kei leuke zomer geweest. Hoe is het met u?
1: Goed, ook een hele leuke zomer geweest. Ja, ja, maar wij zijn al terug aan het werken nu, hè? Ja, ik zei het net, via Zomerhit natuurlijk. Want daar ben jij nu volop mee bezig, hè?
2: Ja, absoluut. De voorrondes, zou ik maar zeggen, die zijn opgenomen en die worden nu elke zaterdag uitgezonden. Mm-hmm. En de finale is er dan over 2 weken, hè, de 29e augustus, hebben we een live finale vanuit Blankenbergen. En dan weten we wie VRT Zomerhit wint.
1: Ja, je presenteert natuurlijk samen met Niels, hè, de stadsbader, dus je moet een beetje onpartijdig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij stiekem niet een lichte voorkeur hebt voor iemand. Wie mag er voor jou winnen?
2: Maar ik heb zeker een voorkeur. Ja? Ik heb zeker een voorkeur. Maar het ding is dat ik dat gewoon niet mag zeggen.
1: Allee.
2: Ik mag een voorkeur hebben. Maar nee, maar dat gaat toch niet meer. Stel nu dat ik zeg van... ik zeg maar, omdat je het nu over Maxime hebt, dat ik overal ga zeggen... Ah, oh, Maxime is mijn favoriet. Ja, dan zijn er wel nog 19 anderen die zeggen, en ik je dan? Wij lopen daar allemaal samen rond, hè, en die lezen of die horen dat. Dat is niet eerlijk. Hè.
1: Als je het nu zo stiekem tegen mij...
2: Dat is een fluister. Ik zal hem fluisteren.
1: Ja, doe dat. Goeie
2: idee. Dan weet niemand het,
3: Siska.
2: Nee. Ik ga het achteraf zeggen.
1: Zeg, Siska, veel mensen weten dat misschien niet meer, maar als ik uw naam hoor of u zie, dan moet ik altijd terugdenken aan jaren geleden, toen wij veel tijd hebben samen doorgebracht in uw clubje. Hè? Weet je dat nog? De club van Siska?
2: De gouden jasjes.
1: Hoe tof was dat?
2: De gouden jasjes.
1: Oh, ik vond dat zo
2: dat
1: leuk.
2: Is dus echt al... Dat is bijna 10 jaar geleden al.
3: Oh, voor de mensen die het niet meer weten, het was een soort quiz met jou in een club. Siska, hoe zat dat weer juist, de club van Siska?
2: Ja, het was eigenlijk inderdaad, het was een quiz. En ik had dan 3 kandidaten bij mij. En dan viel er altijd iemand af. En dan kwam er iemand nieuw in de plaats. Maar wij zaten echt in een soort van clubhuis. Dat werd in Mechelen opgenomen. Mm-hmm. En dat was, ik denk, zo een beetje het eerste wat ik voor tv heb gedaan. Mm-hmm. Ongeveer. Dus ik vond dat wel altijd heel spannend. Want dat waren ook wel zo strenge regels en zo. En dan moest ik ook wellicht heel erg mijn hoofd erbij houden. Maar Veronique, die speelde iedereen naar huis.
3: Ja, je hebt die niet buiten gekregen.
2: Honderd jaar in gezeten. Dat was ongelooflijk.
1: Oh, maar dat was zo tof. Ik wilde vooral blijven zitten voor die gouden bombertjes. Dat waren van die blinkende bombertjes. I love it. En dan van die pins daarop. Helemaal mijn ding.
2: En Veronique, je hebt ook altijd van die sloefjes aan met bonbonnetjes en zo. En met strikjes en zo. En dan vroeg ik altijd, oh, wat is dat? Ja, schat, van mij de winkel, hè.
1: Ja, wat dacht je? Als je zelf de winkel hebt, ja, wat dacht je?
3: Oh, die geen haar veranderd.
2: Natuurlijk.
3: Geen haar veranderd.
2: Maar I love dit. Ik was altijd zo benieuwd. Ah, oh, wat gaat jij?
1: Wat gaat ze weer aan hebben?
2: Ja, maar heerlijk. Ja, dat was heel tof. Dat was heel plezant.
1: Zeg, maar dat was uw eerste programma ongeveer, hè, 10 jaar geleden. Zijn er zo nog dingen die in de pijplijn zitten? Of zo nog eens iets in diezelfde stijl maken of zo? Of een nieuw programma of iets?
2: Ja, ik zou dat wel graag doen. Dat is altijd zo wat het stomme antwoord als je vraagt aan mensen die voor tv werken, wat ga je nog doen? Ja. En dan moet je altijd zo zeggen, ja, ik kan er nog niet echt iets over zeggen.
1: Ah, maar omdat... je bent mee bezig dus.
2: Ja, ik ben wel mee iets bezig. Dus dan is Zomerhit. En ook afgelopen zomer hebben wij nieuwe afleveringen voor Durf te Vragen opgenomen.
1: Ja, ook leuk.
2: En dan ligt er iets waar we misschien wel aan gaan beginnen binnenkort.
1: Met
2: opnemen. En.
1: Ja,
2: dat is wel nog spannend.
3: Als het met gouden jasjes is, Siska, en met pomponnetjes op de voeten, kan je altijd verder niet bellen.
2: Ik bel het pomponnetje. Sowieso.
1: Wel, dat is heel goed. Siska, wij gaan jou binnenkort natuurlijk nog uitgebreid kunnen bewonderen en dan natuurlijk binnenkort ook met Zomerhit met de finale. Hè. Hele, hele dikke kus en tot heel snel.
2: Merci, hè. Tot binnenkort.
1: Met plezier.
2: Daar, hè.
1: Doei, doei.
0: Bij wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om...

0: Ja, ja, it's your life. Je moet hebben, jong, je life. Dr. Alban. Nee, maar daar hebben we toch niks meer van gehoord nadien, toch?
1: Dat is toch een tandarts, hè?
0: Ja, heeft hij nog gewerkt als tandarts?
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Dat mag het hebben, zijn leven.
1: Je wilt je niks niet meer doen.
0: Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Veronique.
0: Zeg, onze Sander is nu even weg. Even tussen ons gezegd en gezwegen. Het gaat al de ganse morgen, je hebt het misschien gehoord. De discussie over mag je eten dat over datum is, mag je dat nog opeten? Ja,
1: ah, ja, natuurlijk.
0: Nee?
1: Ik heb net nog een yoghurtje van 3 weken geleden.
0: Nee,
1: dat is niet waar. Dat doe ik ook niet. Maar een paar dagen, absoluut. Maar voilà, ik ruik aan alles.
0: Voilà, see. Dat is een vrouw naar mij.
1: Ik ruik zelfs aan verse charcuterie en zo. Maar dat is een...
0: Dat is een tic. Ik heb dat ook. Ik ruik ook aan alles.
1: Oké. Okay. Dan zijn we met twee.
0: En wel, voilà. Dus de Sander. Dag, Sander.
3: Zometeen bij Nostalgie.
1: Lees zich aan het bezinnen op het toilet. Of hij het wel
0: heeft niet gegeten,
1: niet
0: de tijd is.
1: Zonder dat hij het weet. Shiny happy people, die zijn er natuurlijk hier allemaal. En ook jij aan de overkant. Zometeen krijg je deze van R.E.M.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:01. Het nieuws met Frauke Caljon. En je hebt meer details, Frauke, over het militair brandactieplan.
7: Ja, maar inderdaad, want defensieminister Theo Franke wil tegen volgende zomer 2 blusvliegtuigen huren om grote bosbranden in de toekomst beter te bestrijden. Zoals die in de Hoge Venen op dit moment, dat staat in het laatste nieuws. Franke wil ook de aankoop van zware helikopters versnellen, want die kunnen veel meer water in één keer droppen met een waterzak. De afgelopen dagen kwam er veel kritiek op de bestrijding van de zware bosbrand in de Hoge Venen. De brandweer krijgt veel te weinig middelen om het vuur te bestrijden. En de brandweer vreest intussen dat de natuurbrand in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Want er waait weer een sterke wind uit het westen. De Duitse brandweer stuurt 60 brandweerlui om het terrein te helpen afgraven. Zo wordt de brand omcirkeld. Het was afgelopen nacht ook een moeilijke nacht. Het vuur is niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat opflakkeringen. 2 brandweermannen liggen ook in het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En ex-bondcoach van onze Rode Duivels, Rudy Garcia, heeft fors uitgehaald naar de medische staf van de nationale voetbalploeg. Volgens hem hebben we ons WK op het spel gezet, omdat bepaalde blessures of ziektes niet goed zijn aangepakt. Garcia had naar eigen zeggen zelf een medische scan gevraagd voor Jeremy Doku, die een luchtweginfectie had. En ook de revalidatie van Zeno de Bast werd slecht opgevolgd. Na de uitschakeling op het WK zaten Garcia en sportief directeur Vincent Manhaert niet meer op eenzelfde lijn.
3: Nostalgie weer.
7: We krijgen een grijze ochtend met wat motregen. In de namiddag wordt het

0: droger met maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met veel regen en 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met kans op nog wat buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag dan droger en opklaringen. Later opnieuw kans op buien tot 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
2: En we gaan weer shinen. Inderdaad, ook al is de zon er niet, de muziek die zorgt daar gewoon voor bij Nostalgie. Eurythmics, zometeen naar R.E.M. en Kate Pearce.

echt waar. Al 43 jaar oud, maar iedereen zingt het nog altijd mee. Deze van Eurythmics. Het is dinsdag voormiddag, die maandag die heb je dan al goed overleefd. Het weekend is nog veel te ver weg. Dus we zitten in die fase van de week waarin goeie muziek het werk moet doen. En zeker met iets even tijdelijk minder goede weer. En de regen waar we toch allemaal een klein beetje moeten wennen. Maar het is zo belangrijk voor de natuur natuurlijk. Ik ga ervoor zorgen dat het een fantastische dinsdag voormiddag voor jou wordt. Of je nu aan het werk bent of niet. Take That zingt over iemand heel graag terug willen. Dat is dan het tegenovergestelde van Adele. Want die laat los. It is someone like you.

0: De 90s in was dat met Take That. Zo meteen goed luisteren over enkele minuten naar de aha aha's van Casey en de Sunshine Band. Want zij liet zich inspireren door Je t'aime one non plus. En nam ze eerst op als zo'n soort van sensuele kreuntjes, maar dacht, ja, dat is er toch wat over. Dus het werden gewone vreugdeskreetjes. Speciaal toch wel. Of dat was de bedoeling. Eerst nog naar de 80s met Wax.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
3: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Nieuw bij National Geographic.
8: It's been 25 years.
7: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
8: Without both of them, I would have never made it out.
7: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
8: I've always wanted to say thank you.
9: Thank you for saving my life.
7: 9/11 reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, hij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Aha, aha. En dat zijn dus vrolijke kreetjes, maar eerst waren dat er sensuele. Dat hebben ze dan veranderd. Zouden die nog bestaan, die sensuele kreuntjes? Zouden we wel eens willen horen eigenlijk. Dit is Nostalgie met de allerbeste muziek, de grootste hit. En zometeen de eerste Afrikaanse single, waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Het blijkt trouwens ook een flirtnummer te zijn. Ik begrijp niks van de tekst, dus ik geloof wat er mij gezegd wordt. Maar eerste nummer, dat we kennen uit de 90's ook. Het werd de grote doorbraak voor Joan Osborne. En de man die het schreef, die heet Eric Bazilian. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En dat klonk eigenlijk zo toen hij het had opgenomen. Amai zeg, toen hij het had opgenomen... Hij speelt ook bij een band die The Hooters heet, maar schreef dit eigenlijk op 1 avond om indruk te maken op zijn vriendin. En hij heeft zichzelf ook de demo ingezongen. Klinkt wel goed eigenlijk. Eric Bazilian. Ondertussen is hij getrouwd met die vriendin en het werd een grote wereldhit. Dat is dus 2 keer geluk. Joan Osborne met de single waarmee heel de wereld haar 30 jaar geleden leerde kennen. One of us.

0: Een dinsdagvoormiddag boost van Morricante. Ik zag dit weekend The Devil Wears Prada 2 samen met mijn vriendin gehuurd via de Digibox. Ja, ik kijk daar zo naar uit, maar eigenlijk viel het mij een beetje tegen. Ik vond het verhaal wat flauw in vergelijking met de eerste van ondertussen 20 jaar geleden. Maar Meryl Streep die blijft fantastisch in hoe goed ze eruit ziet. Wat een actrice, ja, ongelooflijk. Dus dat maakte dan toch ook nog veel goed. Een andere film van langer geleden is Coyote Ugly uit 2000. En die hit daaruit van Leon Rimes, die speel ik zo meteen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: At work.
7: Alexandra Potvin.

Braziliaans sfeertje. Kan nooit kwaad, denk ik. Simply Red. En volg Nostalgie vooral ook op de socials. Nostalgie België, daar zie je foto's, filmpjes van toffe momenten tijdens de uitzendingen en ook dingen achter de schermen. En kan je gewoon alles meebeleven met ons toffe clubje, zeg maar het tofste clubje van Vlaanderen. Candy Staten heb ik en King met de enige grote hit die ze gescoord.

Candy Staten en Young Hearts Run Free. Dat is de beste boodschap die ik kan geven, denk ik, op deze dinsdag voormiddag. En altijd. Ik lees online, op nieuwsites, iets over Thibaut Nijs. Ja, die heeft ook wat meegemaakt met voedsel dat waarschijnlijk besmet was. Ik hoop dat Sander van den Hende dit niet hoort. Want Sander had daar straks over vervallen voeding nog opeten. Ik kom er straks nog even op terug. Na 10 uur. En dit is nog Marco Borsato.

0: straks bij Nostalgie.
1: Zetten we de echte vriendschap van Clarence Clemens en Jackson Browne nog eens dik in de verf met deze hit.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Go yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
13: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank je, ImoWeb!
16: Maatkasker online.
17: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1 voor 10, het nieuws met Frankie Callion. En het wordt vandaag ook een hele moeilijke dag voor de brandweer in de Hoge Venen.
18: Ja, inderdaad, hè, want de blusvliegtuigen en helikopters kunnen voorlopig niet opstijgen om de zware natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Het weer is slechter dan gisteren en er hangt een dichte rook. De provincie-gouverneur van Luik bevestigt dat de vliegtuigen pas kunnen opstijgen als dat weer veilig is. En dat is slecht nieuws, omdat het vuur nog hevig woedt in de zones die moeilijk bereikbaar zijn voor brandweerwagens. Afgelopen nacht moesten nog 2 brandweermannen naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bedrijven die amper meewerken met inspecteurs van de federale overheidsdienst Economie riskeren vanaf volgend jaar boetes tot 400.000 euro te moeten betalen. Dat heeft de federale regering beslist. Vooral grote internationale bedrijven werken niet altijd mee in een onderzoek, vaak omdat ze voelen dat de inspecteurs iets op het spoor komen. En dat zorgt voor een lang en moeizaam parcours, zegt minister van Consumentenbescherming Rob Eenders. En steeds minder Amerikanen steunen president Trump nog. Zijn populariteit is gedaald tot het laagste niveau in deze ambtstermijn. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Slechts 33% van de Amerikanen is nog tevreden over Trump. Daar zit de oorlog in Iran voor iets tussen. Want gas- en olieprijzen stegen fors. Trump beloofde in zijn campagne juist dat het conflict met Iran slechts enkele weken zou duren. Maar dat gelooft de overgrote meerderheid van de Amerikanen niet meer.
0: Nostalgie weer.
18: Het is een grijze dag met regen of motregen. Deze namiddag wordt het droger met maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start droog met opklaringen, daarna opnieuw buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
3: Music.
0: We are...
3: Nostalgie.
0: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Backstreet Boys. Ja, en stektartaar die bijna je seizoen om zeep helpt. Thibaut Nijs die liep blijkbaar toxoplasmose op. Dat las ik op de site van het laatste nieuws. En dat kwam vermoedelijk door rauw vlees. Daardoor kwam zelfs zijn deelname aan de Vuelta in gevaar. Maar er is goed nieuws. De medische waarden zijn dus geruststellend. En zaterdag staat hij er dus wel, Thibaut, aan de start in Monaco voor zijn allereerste Vuelta. Ja, stektartaar. Dat is natuurlijk al wat risky. Veronique en Sander hadden het deze ochtend nog over of je eten waarvan de vervaldatum net verstreken is nog mag consumeren. Veronique doet het, Sander nooit. Die heeft er een hemelse schrik van. Ik vraag me af of die sowieso stektartaar eet. Ik ga hem straks eens vragen. Ladies Night, niemand zegt dat dat enkel in het weekend mag. Dus wat mij betreft, feest je als je zin hebt straks.

0: Misschien krijg je het ook nog altijd warm van deze Bengals. En heb je er ook een goede reden voor. Mega hit geworden in 1989. En begin jaren 90 waren seks en HIV nog onderwerpen waarover veel mensen liever gewoon zwegen. Tot basketballer Magic Johnson bekendmaakte dat hij HIV-positief was. En bijna tegelijk drie zangeressen zongen dat we er wel moesten over praten. En die hit heb ik voor jou. En ook Ed Sheeran.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Bij Nostalgie
10: hoor je meer muziek. Woo!
11: Oh, the max.
10: Nostalgie.
12: Spinderella cut it up.

Ed Sheeran. En nu over de vraag die elke dag terugkomt. Wat eten we vanavond? Weet jij het al? Heb je suggesties? Stuur maar in de Nostalgie-app. Ja, het is niet gemakkelijk om altijd inspiratie te vinden. Sean en Lenke hebben dus vanaf nu iets heel tof. Sinds gisteren niet enkel drank in hun café, maar ook eten. De dagschotel. Als je de link tussen drie platen vindt, dan kan je je avondeten winnen voor de avond zelf. Echt waar. Straks ook weer tussen 5 en 6. Another one bites the dust. Dat dus liever niet. Let's go! Hier is Queen.

0: Jullie zijn allemaal culinaire krakken. Want ik vertelde je over Sean en Lenke die sinds gisteren je avondeten weggeven in de dagschotel. Drie hits moet je dan de link daartussen vinden. En ik vroeg je, heb je inspiratie voor vanavond? Het zou wel zijn. Valerie Smet stuurt zelfgemaakte vidé met frietjes. Altijd een hit natuurlijk. En zeker als het zelfgemaakt is. Sabine Frank die gaat vanavond portobello. Dat zijn dus van die grote champignons. Hè, gevuld met extra groentjes en kalkoen met bulgur eten. En Joyce houdt het heel erg gezond. Het volgende wordt het gestoofde courgette en aubergine. Vers uit de tuin. Volkoren pasta en een kipfilet. Lekker gezond en vetarm. Dank je wel. Eigenlijk vind ik dat alle drie lekker. Maar dat is goed, dan hebben we inspiratie voor de rest van de week. Hè? Komt allemaal dik in orde. Paul Simon, die krijg je van mij en ook Tavares.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, de gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag iedereen.
4: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
1: Is dat door Piet Piraten spelen?
5: Schip, ahoy.
6: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
7: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
8: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
9: Ja, nog één meter.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Smartfoto.be.
12: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: We are music.
17: Hits at work.
18: Alexandra Potvin.

De gerechtjes voor vanavond, voor het avondeten, blijven maar komen. En kip is duidelijk altijd een voltreffer. Ik had al verse vidée, gevulde portobello met kipfilet en groentjes. Nog een andere soort van kipfilet met groentjes en volkorenpasta. En voor Vera wordt het oosterse kippensoep met eiernoedels. Ja, Vera, het kan. Nu het wat frisser is buiten, kan een soepje er ondertussen ook misschien wel in. Rihanna was vorige week nog op Barbados, waar ze haar drie kinderen meenam naar het huis en de straat waar ze zelf opgroeide. En die straat die heet tegenwoordig Rihanna Drive. Moet toch wel bijzonder zijn om dat tegen je kinderen te kunnen zeggen van kijk, mama heeft haar eigen straat en groeide hierop. Haar eerste grote hit, die heb ik zo meteen voor jou, naar deze Charles & Eddie. Would I Lie to You?

0: the music.
1: Die optie ken ik zelfs niet, de muziek stopzetten. Het is dinsdag voormiddag, bijna 11 uur. De dag is goed vertrokken, maar ik zet hem toch weer even stil. Misschien het ideale moment voor een korte break, want die heb je af en toe ook nodig. Een nummer dat het heel goed deed in onze 90's top 590. Klaus Meine van Scorpions schreef Wind of Change. Nadat hij in 1989 in Moskou was en daar voelde dat Europa toch wel aan het veranderen was. De Berlijnse muur stond nog recht, maar niet lang meer. Het is dus eigenlijk ook een beetje de soundtrack van een nieuw tijdperk dat toen is aangebroken. It is Wind of Change.

0: 11. Het nieuws met Frankje Caljon. En Vlaamse bedrijven kunnen blijkbaar veel geld recupereren uit de Verenigde Staten.
1: Ja, want honderden Vlaamse bedrijven hebben dat ook al gedaan en kregen miljoenen euro's terugbetaald van de Verenigde Staten. Dat bevestigt ondernemersorganisatie Voca. Een Amerikaanse rechtbank heeft de importheffingen van president Trump vernietigd. En bedrijven die te veel invoerrechten betaalden, kunnen dat geld nu terugvragen. En dat is belangrijk, zegt Frank Beks van Voca.
2: Voor een grote exporteur kan het gaan over enkele miljoenen euro's die te veel betaald zijn. Ons land heeft trouwens ook veel internationale hoofdkwartieren hier, dus die kunnen ook de terugbetaling voor een ganse groep aanvragen. Dus dat hangt af van bedrijf tot bedrijf. Dat kan van enkele tienduizenden euro's, honderdduizenden euro's tot enkele miljoenen gaan. Wij schatten in dat het voor Vlaanderen in totaal over bijna 1 miljard euro gaat.
1: Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele nieuwe attracties. Dat heeft de Raad van State beslist na enkele klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast. Onder meer de vergunning voor Megacoaster Conda en de Tiki Waka achtbaan werd ingetrokken, maar ook voor enkele nieuwe restaurants. Walibi startte intussen een nieuwe procedure voor een vergunning. Het hele park blijft wel open, ook de attracties die te luid zijn. En Oekraïne heeft meer dan 600 drones ingezet bij een grote aanval op Moskou. Het is een van de zwaarste aanvallen op de Russische hoofdstad in jaren. De Russische luchtafweer kon zeker 180 drones uit de lucht neerhalen. Bij de aanvallen raakten minstens 3 mensen gewond, onder wie een meisje van 10. Rusland voerde op zijn beurt aanvallen uit op Oekraïne en daarbij vielen minstens 10 doden in de regio Kharkov.
3: Nostalgie weer.
1: Het is een grijze dag met regen of motregen. Deze namiddag wordt het droger met maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. En vrijdag start droog met opklaringen, daarna opnieuw buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

altijd de beste muziek hier bij Nostalgie. Dit was Madness met It Must Be Love. Straks ga ik nog even terug naar vanochtend, Sander en Veronique. Want Veronique had nog een belangrijke mededeling. Iets wat ze voortaan elke maand gaat doen. Je kan het ook bekijken ondertussen op onze socials, op onze Instagram-pagina Nostalgie België, maar meer daarover zo meteen. En Dua Lipa, ja, als je nu naar haar Instagram kijkt, dan lijkt het alsof ze heel de tijd met vakantie is. Dat is ook wel een beetje zo. Dat was ook verdiend na een zware wereldtournee, na een huwelijk. Dat kost ook veel energie. Maar ondertussen is ze ook alweer in de studio geweest om nieuw werk op te nemen. Dit was haar eerste grote hit.

0: Boyzone. En ik zag de afgelopen weken veel filmpjes op social media van Diana Ross, die veel concerten geeft deze zomer. Onlangs nog op de Lokerse feesten. Dan zoom ik ook echt in om te kijken of ze er echt nog zo goed uitziet. En het is echt zo. Van Diana Ross naar Steve Miller. Het is maar één toverspreuk ver, want een ontmoeting met Diana en herinneringen aan de Supremes zorgden voor de hit die ik zo meteen speel. Abracadabra.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
1: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Nieuw bij National Geographic.
12: It's been 25 years.
11: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
12: Without both of them, I would have never made it out.
11: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
12: I've always wanted to say thank you.
13: Thank you for saving my life.
11: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, hij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Zo doen we dat allemaal toch? The best of my life van The Emotions. Nostalgie. Sinds gisteren zijn ze weer helemaal terug. Sander en Veronique. Veronique de Kok natuurlijk en Sander van den Hende. Het is het ochtendprogramma hier bij Nostalgie, waar altijd fijne dingen gebeuren. En vanochtend hing Siska Schoeters aan de lijn van de Verofoon. Die heeft het super druk met zomerhit op dit moment, maar Siska en Veronique haalden ook herinneringen op aan het programma De Club van Siska. Dat is een quizprogramma van ondertussen al wel enkele jaren geleden, waarin Veronique heel lang te zien was en waarin ze duidelijk ook indruk heeft gemaakt op Siska.
1: Maar Veronique, die speelde iedereen naar huis.
2: Ja, je hebt die niet buiten gekregen.
1: Ik heb daar 100 jaar in gezeten. Dat was ongelooflijk.
3: Oh, maar dat was zo tof. Ik wilde vooral blijven zitten voor die gouden bombertjes. Dat waren van die blinkende bombertjes. I loved it. En dan van die pins daarop. Helemaal mijn ding.
1: Veronique, je hebt ook altijd van die sloefjes aan met pomponnetjes en zo. En met strikjes en zo. En dan vroeg ik altijd, oh, wat is dat? Ja, schat, van mijn winkel.
3: Ja, wat dacht je?
2: Oh, die heeft geen haar veranderd.
3: Tuurlijk.
2: Geen haar veranderd.
0: Als ik dat vraag, dan zegt ze ook altijd, ja, schat, van mijn winkel. Hè. Blij dat ze niks veranderd is. En vanaf nu kan je dus ook inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Veronique. Dan lees je wat er hier voor en achter de schermen gebeurt. Dat is wel heel wat. Ook kleine geheimpjes, dingen die gaan gebeuren. Je wil het niet missen. Nostalgie.be, daar kan je inschrijven voor die nieuwsbrief. Filmpje staat ook op Instagram. Nostalgie België.

0: David Bowie op zijn best. Ook een beetje te danken natuurlijk aan Nile Rodgers van Chic. Ik heb Nathalie en Brulia voor jou zo meteen met Thorn. En ook de Scissor Sisters, die komen eraan.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Kan je eten dat over de datum is nog opeten?
3: Ik vind dat dat wel kan. Dat gaat niet ineens gewoon uitslagen met haar op, hè?
2: Daar staat een datum op voor een reden. Ze zetten die datum daar niet zomaar op.
3: Ik wist het. Maar jij bent een hypochonder. Jij denkt altijd dat je van alles mankeert. Hè?
2: Dus
3: wat zit er nog niet op toilet, jong? Moet er nog niet kok halen?
2: Ja, mijn darmen beginnen al te gaan.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hits at Work.
4: Alexandra Potvin.

was ondersteboven en iedereen ook van haar. In 1997, de halve wereld smoor op Nathalie Imbruglia toen ze deze grote hit scoorde. Het is 18 augustus en het was in 1984 een hele belangrijke dag in de solo-carrière van George Michael. Want hij ging naar de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk met Careless Whisper. Dat is een heel nostalgieproef moment waar ik je toch even wilde aan herinneren. En toen zat hij natuurlijk ook nog bij Wham en scoorde hij onder meer

als het met de fiets is. Of misschien wel op je paard, dan kan het. Met de auto wordt het gevaarlijker, hè, voor de boetes. Christopher Cross bij Nostalgie. En Marcia Boiro, die zorgt altijd voor zon op je radio. Zo meteen tussen 12 en 3. En ze kijkt ook nog heel even achterom naar de quiz van je leven instaat met Veronique de Kok vanochtend. Wie er hoeveel Disneyland tickets scoorde, dat ze vertelt ze je straks. Dit is Britney Spears. En daarna komt ook nog een hele mooie van Marillion.

0: jobpad.be of via de app.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En de natuurbrand in de Hoge Venen wordt binnenkort besproken in het parlement.
7: Ja, de Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdagmiddag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poortre. Binnenlandsminister Kein Tijn zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Onder meer oppositiepartijen Anders en PvdA hadden daarnaar gevraagd. Ze willen weten hoe ons land de zware brand in de Hoge Venen aanpakt en hoe ze zich voorbereidt op mogelijk nieuwe natuurbranden. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al miljoenen euro's terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt ondernemersorganisatie VOCA. Enkele maanden geleden heeft een Amerikaanse rechtbank de importheffingen van president Trump vernietigd. Bedrijven die te veel invoerrechten betaalden, kunnen dat geld nu terugvragen. En dat is belangrijk, zegt Frank Beks van VOCA.
8: Voor een grote exporteur kan het gaan over enkele miljoenen euro's die te veel betaald zijn. Ons land heeft trouwens ook veel internationale hoofdkwartieren hier, dus die kunnen ook weer terugbetalen. Voor een ganse groep aanvragen. Dus dat hangt af van bedrijf tot bedrijf. Dat kan van enkele tienduizenden euro's, honderdduizenden euro's tot enkele miljoenen gaan. Wij schatten in dat het voor Vlaanderen in totaal over bijna 1 miljard euro gaat.
6: En op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Daarbij raakte een motorrijder van 38 zwaar gewond. Volgens Griekse media probeerde de Belg te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Hij betaalde €3000 borgsom en moet zich ook elke maand bij de Griekse ambassade in Brussel melden.
5: Nostalgie weer.
6: Het is een grijze dag met regen of motregen. Deze namiddag wordt het droger met maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start dan droog met opklaringen, daarna opnieuw buien. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Marcia Borodi.

Aan ambiance geen gebrek, denk ik dan, met vijf bonte Spice Girls aan de lunchtafel. Hela. Who do you think you are? Ah, misschien ook bij jou de start van je middagpauze. We zijn over die ochtend heen. Tijd voor een energieboost. Samen een beetje opladen met dat slaatje of die soep, die sappige smoskaas misschien. En dan gaan we er weer gewoon tegenaan samen. High five als we een beetje overeenkomen in onze plannen. Dan zorg ik met heel veel plezier voor de juiste muziek. De grootste hits, pompende beats mag je verwachten vanmiddag. Een pak motiverende meezingers ook. En heel af en toe ook een pareltje dat de drukte van de dag heel even wegtovert. Hier is Chicago.

0: Dead or Alive. Onderweg naar Cher hier bij Nostalgie. En ook naar de bekendste swagger moves uit de rock en roll. Jawel, zo iconisch dat ze zelfs een eigen song hebben gekregen. U hoort hem over exact 3 minuten.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2+2.

Een ode aan de podiumenergie van Mick Jagger. Zo'n soepele huppel, lichtjes ondeugend, maar vooral ook heel zelfzeker, die man. Want het gaat ook niet uiteindelijk om perfect kunnen dansen of bewegen. Het gaat vooral om het gevoel dat je erbij hebt en dat je ermee uitstraalt. En dansen en bewegen zult je. En meezingen nog meer. Want deze journey kunnen we toch ook niet laten liggen, hè, vanmiddag. Over blijven geloven in jezelf, in elkaar. En in wat niet mogelijk lijkt, maar het misschien toch wel is. Don't stop believing.

zo tof zeg. Joyce Verhees is een gelukkige vrouw. Lees ik in de Nostalgie-app met die Journey van daarnet. Prachtige song, altijd een kippenvelmoment stuurt ze. En Anja Callas heeft er ook deugd van gehad. Was ook heel tof in de Top Guns-versie van onze collega Sean op heulencongé, zegt ze erbij. Wat is leuk, Anja. Ik zal het complimentje doorgeven straks. Ze zal het graag horen, onze Sean. Op naar Eagle Eye Cherry zometeen. Terrence Trent D'Arby ook al onderweg. En nu Dan Hartman.

Je hoort hier een Eagle Eye Cherry op een zonnige zaterdag voormiddag. Hij laat zijn voetbaltraining schieten. Omdat hij net op die ochtend is opgestaan met een regeltje tekst waar misschien wel eens potentieel in zou kunnen zitten. En dat regeltje bleek uiteindelijk Save Tonight te zijn. En de rest van zijn wereld zit, had hij op een dik uur al op papier. Daar zou ik ook een trainingsje voor durven afzeggen. Als het over je grote droom gaat. Tuurlijk wel, toch? Shaggy.

Maggie. In jouw dagelijkse dosis hits at work. Céline Snijers pikt ze mee van op kantoor, waar ze haar mailbox op orde aan het zetten is na twee zalige weken vakantie. Courage, lieve Céline. We vliegen samen door die propvolle mailbox. Een gevoel dat ze ook wel herkennen bij de politie van Dendermonde, denk ik. Hoeveel tussen aanhalingstekens rechtmatige eigenaars hebben ze daar al in hun box zitten? Met die miljoenen goudschat daar. Ieder zijn job vanmiddag, dat is waar het op neerkomt. En je doet het wel met de beste muziek erbij hier bij Nostalgie. Zometeen Sinead O'Connor. En nu Les Sunlight, dit

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ten eerste is Alberto.
2: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
3: Amai, dat gorap.
2: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
1: Dag iedereen.
3: Blop.
4: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
5: Is dat torpied piratenspelen?
6: Schip, ahoy.
7: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
8: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
9: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
10: Was ik hem?
2: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
11: Maakkast Online.
2: Nostalgie. En zo wordt het 3-1. Nieuws met Quinten Jordes. De Belgische blusvliegtuigen gaan verhuizen.
12: Ja, de enige blusvliegtuigen die ons land heeft, zullen binnenkort

0: blijft zolang de VS zijn verplichtingen van het akkoord niet nakomt en Amerikaans president Trump is dan weer niet geïnteresseerd in een nieuwe overeenkomst. Hij dreigt er zelfs mee Oman te bombarderen, omdat zij zonder de VS onderhandelen over de heropening van de straat. Intussen stijgt de prijs van aardgas bij ons opnieuw en daalt de populariteit van Trump in eigen land naar het laagste punt in deze ambtstermijn. In verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen hebben zich de afgelopen dagen uitzonderlijk veel eiceldonoren gemeld. Dat is goed nieuws, want de afgelopen maanden kwamen er steeds minder donoren naar de fertiliteitscentra. Dat komt mede omdat de federale regering beslist heeft dat eicel- en spermadonoren niet meer anoniem kunnen blijven. Binnenkort zullen donorkinderen vanaf hun 16e immers informatie kunnen opvragen over de identiteit van hun biologische moeder of vader.
1: Nostalgie weer.
0: Het is een grijze dag met regen of motregen. Deze namiddag wordt het wel droger bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. En donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start weer wel droog met opklaringen, maar daarna opnieuw buien. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
2: Marcia Borodi.

Je moet het maar doen, hè. Je eigen saus schieten over een nummer van Prince. En er nog een veel grotere hit van maken dan The Man Himself. Heerlijk. I Feel For You in die 80s synthesizer versie van Chaka Khan. Mondharmonica solootje van Stevie Wonder erbij. De dinsdag wordt er met een minuut plezanter op, dat beloof ik jou. Harry Styles, ook al mee in de club. As It Was.

0: jongens toch, het machtige Frozen van Madonna. Onderweg naar toch wel het meest vergiftigde geschenk dat je kan krijgen, denk ik, als je samen met je kersverse ex in een band zit. Je hoort het na Brownski Beat zometeen.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
7: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
13: Smartfoto.be.
14: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
15: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
14: Echt of wat?
16: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
17: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
18: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jongen. Een nieuwe computer?
19: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
18: Echt?
19: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
18: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
19: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
18: Maar ja, dan moet jij toch...
19: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
18: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
20: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

hoe vaak Stevie Nicks en Lindsey Buckingham elkaar neergebliksemd hebben toen ze dit live moesten brengen op het podium, avond na avond. De miserie van die pijnlijke breuk opnieuw moeten oprakelen in een song waarvan de ene dan vindt dat hij gelijk heeft en de andere totaal niet. Van een vergiftigd geschenk gesproken zich. Nu, ze zijn de plooien er wel terug uit aan het strijken, lees ik bij Fleetwood Mac. De band met Lindsey Buckingham is fel verbeterd de voorbije maanden blijkbaar en ze zouden zelfs ook terug aan het samenwerken zijn. Dus wie weet, wat houden we daar nog aan over binnenkort, wanneer hun Rumours-album 50 jaar wordt? Buckingham zelf zei daarover al dat het een boeiend jaar belooft te worden, dus komt daar misschien terug een tour van of zo? Of een jubileumplaat? Ik hou het in ieder geval in de gaten voor jou. They can't come true. Voor nu 90s nostalgie met Gabriel. Yeah.

0: Shakira hier bij Nostalgie. The place to be, echt wel. Om jezelf op een magische plek te krijgen waar het kind in jou eindelijk nog eens kan kieren van plezier. En waar je ook samen kan ontsnappen van de dagelijkse sleur. En dat allemaal gratis en voor niks. Ik vertel je zo waar je moet zijn om dat geregeld te krijgen. Na Dr. Alban en ABC.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Mint bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, jij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Happy birthday!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
16: We are music. Hits at work.
17: Marcia Borodi.

0: beeld het jij eens eventjes in. Jij en je gezin, of je beste vrienden, of familie, het is maar wie je wilt, struinend over de Main Street, langs kleurrijke winkeltjes, met sprookjesachtige souvenirs. In de verte zie je het kasteel van Doornroosje, prachtig in roze. En overal om je heen het gezoef van rollercoasters, lachende mensen en kinderen, en vooral ook magische Disney-muziek. Ah, wel, wij kunnen het regelen voor jou.
1: De quiz van je leven.
0: Jazeker. In de leukste quiz op de radio. Met vragen die volledig afhangen van jouw geboortejaar. En dan ook de jaren waarin je 10 en 20 werd. Dus echt wel de quiz van jouw leven. 3 vragen in totaal. Per juist antwoord mogen er meer mensen met je mee naar Disneyland Parijs. En zo wist Davy uit Roeselaar bijvoorbeeld volle pot te halen vanmorgen. Hij wist nog een naam te plakken, onder andere op de populairste kotstudentenreeks aller tijden op Ketnet. Dat is en blijft Wacht eens even natuurlijk. En morgen vroeg is er gewoon weer een nieuwe kans, wie weet wel voor jou, om op onze kosten eens goed te gaan genieten in Disneyland Parijs. Onthoud het goed, 8:15, elke ochtend hier bij Nostalgie. In Sta op met Veronique de Kok.

0: Straks bij Nostalgie.
1: En het tempo terug omhoog zometeen. Met Elton John, I'm Still Standing.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen

0: Begint met een gevaarlijk incident afgelopen weekend op Brussels Airport.
1: Ja, want zaterdagavond zijn 5 vliegtuigpiloten bij het landen op Brussels Airport gehinderd door laserstralen. Ze kregen zo'n laserstraal in het gezicht toen ze boven de Brusselse gemeente Deelbeek vlogen. Experts spreken nu van een zeer ernstig incident met mogelijk grote gevolgen. Vorige week raakte bekend dat honderden inwoners van Deelbeek naar de rechter trekken omdat een nieuwe vliegroute hen geluidshinder zou bezorgen. Maar er is op dit moment geen aanwijzing dat zij iets te maken hebben met het incident. De politie doet wel een oproep naar mogelijke getuigen. In verschillende ziekenhuizen in Vlaanderen hebben zich de afgelopen dagen uitzonderlijk veel eiceldonoren gemeld. Dat is goed nieuws, want de afgelopen maanden kwamen er steeds minder donoren naar de fertiliteitscentra. Dat komt mede omdat de federale regering beslist heeft dat eicel- en spermadonoren niet meer anoniem kunnen blijven. Binnenkort zullen donorkinderen vanaf hun 16e informatie kunnen opvragen over de identiteit van hun biologische moeder of vader. Op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. In de helikopter zat een pasgetrouwd koppel uit Groot-Brittannië dat op huwelijksreis was en een gepensioneerde piloot. Toen hij wilde landen, begon de helikopter te tollen en stortte hij neer op zo'n 30 meter van de landingsplaats. Het toestel vloog meteen in brand. Alle 3 inzittenden kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.
2: Nostalgie weer.
1: Een grijze en regenachtige dag, maar deze namiddag wordt het wel droger bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag dan wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start droog met opklaring, maar daarna krijgen we wel opnieuw buien. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
0: Marcia Borodi.

Girl, You'll Be a Woman Soon van Urge Overkill in jouw portie hits at work hier bij Nostalgie. Met deze week een paar deugddoende regenbuien toch wel na lange tijd van hitte en droogte. Mijn tomatenplantjes thuis gaan er ook blij mee zijn, denk ik. En je nachtrust gaat hopelijk ook weer ietsje beter met die koelere temperaturen van de voorbije dagen. Wat niet wil zeggen dat een boost op het werk nooit nodig is. We gaan voor ABBA nu. Leo.

0: That It's van Roy Orbison. Wie weet, misschien wel een van de helden waar mijn collega Tony Talboom vanavond een strafverhaal over mee heeft. Ja, net wanneer je denkt dat je alle feitjes en zottigheden onderhand wel weet over je favoriete artiest, komt onze Tony zo toch weer met iets af dat je net gemist hebt. Afspraak straks weer vanaf 6 uur in 80s en 90s Heroes. Hier bij mij wordt het een lekker luide Ricky Martin zometeen.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Ga je eten dat over de datum is nog opeten?
2: Ik vind dat dat wel kan. Dat gaat niet ineens gewoon uitslagen met haar op, hè?
3: Daar staat een datum op voor een reden. Ze zetten die datum daar niet zomaar
2: het
3: op.
2: Ik wist het. Maar jij bent een hypochonder. Jij denkt altijd dat je van alles mankeert. Hè?
3: Dus
2: wat zit er nog niet op toilet, jong? Moet er nog niet kok halen?
3: Ja, mijn darmen beginnen al te gaan.
1: Luister ook morgen naar met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

stem toch, die Lady Gaga. Met Bradley Cooper hier, Shallow. En dan gaan we recht naar vier zussen. Die toch wel het bewijs zijn, vind ik, dat het bloed vaak kruipt waar het niet gaan kan. Dol op rock'n'roll toen ze tieners waren, die zussen. Al moesten ze zich echt wel in bochten wringen om hun favoriete genre überhaupt beluisterd te krijgen thuis. Wegens een strenge mama en papa die die muziek verderfelijk vonden. Maar kijk, wat je een kind verbiedt, wordt vaak nog aantrekkelijker. Ik merk het nu zelf ook met twee kleuters in huis. Enfin, de zusjes Pointer namen die rock'n'roll-invloeden stiekem mee naar hun kerkkoor, waar ze elke zondag gingen zingen. En het sloeg zo goed aan dat ze al gauw grotere zalen begonnen te vullen. Tot het compleet uit de hand liep en ze zelfs op de radio geraakten met hun materiaal. Smeer ze maar in die benen, het gaat nodig zijn. We're so excited.

0: Dit is blijkbaar een ontzettend moeilijke gitaarriff om te spelen. Omdat naar het schijnt je vingers super ver uit elkaar moet kunnen spreiden op de gitaarhals. En dan ook nog eens aan een heel snel tempo. Ik voel de kramp al in mijn handen schieten bij het idee alleen. Alle respect voor het gitaarwerk van Andy Summers. Net in Message in a Bottle. Zometeen dan weer een ontzettend lekker baslijntje van Level 42.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ten eerste is Alberto.
6: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
7: Amai, de gorap.
6: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
5: Dag in de ruw.
7: Blop de blop.
8: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
9: Is dat door Piet Piraten spelen?
10: Schip, ahoy.
11: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
12: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
13: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
6: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
14: Hits at Work.
15: Marcia Borodi.

0: Kiss Me van Sixpence None the Richer. Tussen de grootste hits at work. Ik heb hier voor jou een U2 gereed staan. Die altijd zo ongelooflijk veel losmaakt in de nostalgie-app. Met een intro en een outro zo iconisch. Dat ik er gewoon netjes vanaf ga blijven. Je krijgt hem voluit, zoals het hoort zometeen. Na de boys van Clouseau. Net nog op de eerste editie gestaan van Muziek aan het Water. Dit meebrullen terwijl je de zon in de Schelde ziet zakken. Dat moet toch zalig zijn. En dans, hier bij Nostalgie.
1: Jopla.

Een meesterwerk. Where the streets have no name van YouTube. Hartje vol. Batterijen opgeladen, zeg. Voor die laatste uren van de werkdag. En die gaan toch altijd net een beetje sneller vooruit in Chance Muziekcafé, toch? Deuren gaan weer open zometeen. Zet u erbij aan onze toog. Want je gaat daar onder andere een verhaal horen waar je zo'n medelijden mee gaat krijgen. Onze Sean heeft weer iets voor gehad vandaag. Het is ongelooflijk. Alles daarover. En uiteraard ook de beste muziek. Straks vanaf 3 uur in Chance Muziekcafé.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nostalgie. Ondertussen 1-3. Goedemiddag, het nieuws met Quinten Jordes. En onze minister van Buitenlandse Zaken zit in Oekraïne.
3: Ja, Maxim Prevot is daar deze voormiddag aangekomen voor een tweedaags bezoek in het teken van de oorlog met Rusland. Vandaag praat hij met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken.

0: volgen. Vorige week raakte bekend dat honderden inwoners van Deelbeek naar de rechter trekken, omdat een nieuwe vliegroute hen geluidshinder zou bezorgen. Maar er is op dit moment geen aanwijzing dat zij iets te maken hebben met het incident. De politie doet wel een oproep naar mogelijke getuigen. In Frankrijk is het gerecht een onderzoek gestart om te zien of Rusland zich mengt in de Franse presidentsverkiezingen. Zo zouden verschillende pro-Russische netwerken fake news verspreiden tegen 3 mogelijke presidentskandidaten. Er werden bijvoorbeeld geruchten gelanceerd dat de politici aan zware ziektes zouden lijden. Een van de politici diende een klacht in. Volgens hem is het van fundamenteel belang dat Rusland de existentiële verkiezingen van 2027 niet beïnvloedt. Het parquet van Parijs onderzoekt de zaak.
1: Nostalgie weer.
0: Een grijze en regenachtige dag, maar deze namiddag wordt het wel droger bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag dan start droog met opklaringen, maar daarna krijgen we wel opnieuw buien. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.
3: De beste plek om te schuilen voor de regendruppels is hier bij ons in het Muziekcafé. Onze deuren staan wagenwijd open. We hebben wel een dweilke gelegd. Voor de vuile voeten, hè. Maar welkom dus.

0: you do?
1: Frans Muziek Café.
0: Vraag trok zet u maar, zouden wij ook kunnen doen, maar blij uw kopje te zien. Tof dat je de weg weer gevonden hebt naar onze bar. Zelfs al is het nu misschien met een regenjas en een paraplu. Dat is wat anders, ja, dan die hittegolven van de voorbije weken.
2: Amai, het zou wel zijn. Dat is nu eens echt afkicken, want dit weekend zat ik nog in Italië op een trouwfeest van vrienden. Echt een heerlijk feestje in de zon met heel veel Aperol spritzjes. Ik heb mijn zomervakantie echt top kunnen afsluiten.
0: Dat kan ik geloven. Klinkt fantastisch. Bij mij liep het de laatste weekend net iets anders. Wij hadden dus ook voorzien om zo nog iets fijn te doen. Afgelopen zaterdag gingen we nog eens naar Brugge met het gezin. Het is geen Italië, ik weet het, maar ook werelderfgoed en zo. Maar dus de wekker gezet, goed vroeg opgestaan. Zelfs de avond ervoor mee haar spullen al in de tas gestoken. De pampers en de fruitpapjes. Dat we gewoon maar uit ons bed moesten rollen. En dan meteen konden vertrekken, zonder vertraging. Ik was toevallig de eerste ook om naar beneden te gaan. Dus ik ga eerst van onze slaapkamer de gang door. Dan links zo de trap af. En ik ruik meteen, maar echt een stank. Het was een doordringende geur van ik zal u gaan. Ik dacht, wat is dat, maar ranzig. Ja, en toen beneden kwam aan de glazen deur van ons lieving, zag ik meteen hoe laat het was. Een groot probleem, ten huize dond. Echt waar. Ja, dat is misschien een verhaal voor straks in onze toogklap. Want ik wil ook wel wat hulp vragen aan de cafévrienden en zo.
2: Het gaat nodig zijn, mannetjes. Ja. Ja, echt nodig echt, zijn.
0: Jij weet het al, ja. Eerst battelen zeker, hè?
2: Yes, de caféflash die komt eraan zo meteen. We battelen heel deze week nog met songs die op een gekke plek geschreven zijn. En vandaag twee klassiekers die in een droom bedacht zijn. En het wordt een stevige strijd tussen de Beatles en de Stones.

0: Weeklash.
1: Hier gaan we weer. Deze week battelen we met songs die op een bizarre plek geschreven zijn. Dat is ons weekthema in de Café Clash.
2: Het staat ondertussen 1-0, want jij, Sean, hebt gisteren de eerste battle gewonnen. Mm-hmm. Maar het wordt extra spannend vandaag, want het is nu echt wel eens een heel stevige battle. Het gaat tussen de Beatles en de Stones.
1: De battle der battles eigenlijk in de muziekwereld. Kies je voor team Sean, dan zit je sowieso in het team van de Beatles. Love was such an easy game to play. Oh, kikkenvel elke keer. Paul McCartney hoorde Yesterday in zijn droom toen hij wakker werd. Dacht hij dat het een bestaande song was. Hij heeft het zelfs een week lang voor iedereen, stel je voor, die hij tegenkwam, gezongen. Om dan te beseffen dat het toch iets origineels was. En eigenlijk ook wel iets geniaals wat hij bedacht had.
2: Of sluit je aan bij Team Lenke voor de Stones. Want ook bij Keith Richards kwam de inspiratie s'nachts. Die werd wakker tijdens een droom, dacht dat mag ik nu eens niet vergeten. En speelde dat riffje midden in de nacht snel in op een cassetterecorder. En die viel daarna gewoon direct terug in slaap.
1: Die zal goed gedroomd hebben. Maar dus, voilà. The Beatles of the Stones. Team Sean of Team Lenke. Jij kiest.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
5: Ah, alles is gesorteerd.
7: Kast. Voor de interieurlover, de...
5: Amai zeg, wat een eyecatcher.
7: Kast. Voor de ouder, de...
5: Van wie is deze eigenlijk?
7: Kast. En voor de tiener, de...
5: Raak mijn spullen niet aan!
7: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
8: Maatkasten Online.
7: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: Café Clash.
1: Zometeen hebben we het sowieso al over de Beatles in het muzieknieuws, maar gaan we ze ook draaien?
2: Ah.
1: Ja, dat gaan we nu te weten komen, want dat is vandaag een beetje de clash der clashes. Het gaat tussen de Beatles Team Sean of de Stones Team Lenke.
2: Momenteel, want we zijn gisteren met het nieuwe seizoen begonnen met de Café Clash. Opnieuw begonnen 1-0 voor Team Sean. En alweer heel wat reacties hoor, Lenke. Kijk, absoluut Team Sean. Voor de Beatles stuurt Nancy de Hert ook Ams. Gaat voor Team Sean, maar Team sluit zich aan. Sandra, ja... Heel wat mensen.
1: Allemaal goed en wel, maar kijk eens wat er ook allemaal is binnengekomen. Hallo Lenke en Sean. Ik ga voor Team Lenke, de Stones. Katja stuurt dat. Team Lenke, de Rolling Stones. Mijn dochter is zelfs genoemd naar Angie, zegt Dafke. Altijd de Stones, dus Team Lenke, zegt Luc Oosterlink. Zeker de Stones, zegt dan weer Luc Klaas. Allee, moet ik echt nog verder gaan? Sharon, nee. Mike, Jan, Christophe. Moet ik het nog pijnlijker maken?
2: Kijk, hier jong.
1: Voilà, zij. Die willen allemaal de Stones horen. Top plaat ook dus.
2: Can't get no satisfaction.
1: Dankjewel om te stemmen.
2: Ja, het is goed. Het is goed. Het is niet de Oscars en met een speech en al.

0: 1-1 in de Café Clash dankzij de Rolling Stones. En dankzij jouw stem natuurlijk.
1: Nostalgie, muzieknieuws. Come together.
2: Opvallende beelden vanuit Londen. Want de acteurs die de Beatles gaan spelen in de vier nieuwe films over de iconische band hebben het beroemde Abbey Road zebrapad overgestoken. Dat is te zien op een filmpje op social media. Paul Mescal, Joseph Quinn, Barry Keoghan en Harris Dickinson die werden tijdens de opnames gespot terwijl ze de legendarische album Hoes uit 1969 nabootsten. Regisseur Sam Mendes die maakt vier verschillende films die allemaal met elkaar verbonden zijn. En ook nog goed nieuws, ze hebben de officiële rechten gekregen om alle originele muziek ook echt te gebruiken. En een mooi gebaar van Shakira, want de Colombiaanse zangeres die is afgereisd naar het rampgebied in haar thuisland na de zware aardbeving. Ze bracht een bezoek aan zwaar beschadigde scholen en maakte tijd voor de kinderen ter plaatse. Shakira die maakt zich grote zorgen dat het onderwijs daar stilvalt en daarom belooft ze nu om minstens 10 nieuwe scholen te bouwen in de getroffen regio. Ze haalde intussen ook al meer dan 1 miljoen dollar op om de heropbouw te ondersteunen.
1: Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Ik heb al een hele zware ochtend gehad met een jongste van 3, Charlie. Die wou niet naar zo'n sportkampje.
2: Allee.
1: Ik vind dat altijd echt heel moeilijk om zo'n kind helemaal hysterisch achter te laten. Maar dat was ik nu wel direct vergeten vanmiddag toen jij met die verhalen kwam. Want dat is toch nog wel van een andere categorie.
2: Leedvermaak. Ja, die stank in mijn huis. Vreselijke geur. Heel mijn huis ruikt ernaar. Dus alsjeblieft, ik heb jouw hulp nodig van jou daar aan de andere kant van de bar zo meteen.
0: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur.
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
11: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
13: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
13: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
14: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Chance Muziekcafé.
15: Sean en Lenke.

0: Eurythmics. Love is a Stranger. Make a new wave in the gate.
1: Doorklap.
2: Het is dinsdag 18 augustus vandaag en dat is ook de verjaardag van Mika.
0: Hoera.
2: Die gaan we zo meteen ook draaien om dat te vieren. Maar eerst het belangrijkste van de dag. Het probleem ten huize Chandon. Want het stinkt daar verschrikkelijk. Ja. Dus wat is daar gebeurd?
0: Het belangrijkste van een dag, ik weet het niet. Niet in mijn leven beheerst het wel een boeltje nu. Maar vorige zaterdag, zoals ik al zei, vol goede moed, vroeg opgestaan, gepakt en gezakt om naar Brugge te vertrekken. We dachten we zo nog een laatste weekendje erop uittrekken voor het werk weer begint, radio. Seizoen maandag start. Kom ik als eerste beneden in de living 's ochtends. Ik ruik die stank dus al op de trap, maar het was niet te hard eigenlijk. Heeft de Marley, onze hond, die lieve golden retriever, heel de zetel volgekakt.
2: Oh.
0: Maar echt zo platte kaka op die bleke beige zetel en ook zo op de kussentjes die daarin lagen. We hebben ook zo dekentjes liggen voor ons.
2: Ja, maar jullie hebben zo'n heel licht, modern interieur.
0: Ja, dat is allemaal zo wit en beige. Ja, dat is, ja, niet opgerekend dat de hond. Wat was er gebeurd? Marley die was al een paar dagen niet zo goed. Dat had ook al een beetje overgegeven. Dus ik was er al mee naar... We waren al naar de dierenarts geweest en had al een spuitje tegen de misselijkheid en andere pilletjes gekregen. Maar blijkbaar ja... Wat er dan langs de ene kant al uit was, had een buikgriepje of zo, kwam er dan langs achter ook uit s'nachts. De schuifdeur was dicht, kon hij naar de tuin en met als gevolg...
2: My God.
0: Niet naar Brugge, maar op de knieën zitten kuisen, de grond, de zetel.
2: Heb jij dat dan opgekuist? Of...
0: Ja, ik ben begonnen en dan hebben zij afgewisseld van nu is het dan nu. Met de neus dicht en zo. Ja... Kijk, ik heb geprobeerd om het... Want we hadden net zo'n stoomreiniger gekocht voor de zetel. Voor ze het wat tegen lichte vlekken, maar niet tegen... Maar ik heb dus dat wat geprobeerd. Maar dat ruikt nog altijd zo verschrikkelijk. Je ziet
2: nu,
0: nog de vlekken.
2: Nu, 4 dagen later.
0: Ja, de eerste 2 avonden zeiden we van... Ah, de kleine slaapt. We zetten ons in de zetel. Ah nee, we gaan kunnen... Ja, dan boven met de laptop maar een filmpje kijken in bed. En dan avond 3 hebben we er nu een dekentje over gelegd. Waar we dan zo wat op zitten. Voor een half uur en dan zo... Pff,
2: Toch
0: terug naar boven. Dus ik heb nu een kuisdienst ingeschakeld. En die gaan mij nu... Die hebben mij teruggemaild. Ik heb wat foto's moeten doorsturen van de schade. En die gaan mij dan contacteren om langs te komen. Dus ik hoop alsjeblieft, mannen, als je dit hoort... Kom snel naar mij thuis.
2: Snel alsjeblieft.
0: Om die zetel een deep cleaning te geven. Maar als iemand tips heeft om onze zetel te redden... Een van onze cafévrienden. En vooral van die stank af te geraken. Zeer welkom in de nostalgie app. Alsjeblieft, dank u wel.
2: Zeg maar, dan was het uiteindelijk toch nog een... Petterend einde van uw vakantie.
0: Och jong, fuck off.

0: Ja, een klapje waar ik serieus nood aan heb eigenlijk, want mijn zetel is niet meer. Allee, bijna RIP, want onze hond Marley die was niet zo goed en heeft ontlasting, zo kan ik het nog het mooiste verwoorden, ontlasting laten lopen op een beige zetel. Ik heb het proberen opkuisen, maar ja, je ziet en je ruikt het vooral nog steeds. In afwachting van de professionele kuisdienst die ik wel geboekt heb uiteraard.
1: Ontlasting, dat klinkt een beetje alsof jij in ontkenning zit over dit grote trauma.
0: Is, ja,
1: maar er zijn heel veel tips wel binnengekomen. Christophe van Hassel bijvoorbeeld, die zegt om een stoffen zetel te reinigen tegen nare geuren en vlekken strooi je eerst baking soda op de bank om geuren te absorberen en behandel je vlekken lokaal met een mild sopje van lauw water en groene zeep. Waarna je de bank goed laat drogen. Dat is bijvoorbeeld een idee. Ja. Julien de Kok die zegt nog gecondoleerd met het overlijden van je zetel.
0: Ja, ik zal maar een nieuwe beginnen zoeken dus. Ja. Wat nog, Frank Jacob zegt... Ah, en Anne die sloot zich daar ook bij aan. Gemalen koffie neemt de geur zeker weg. Dus een beetje gemalen koffie... potjes of zo. Ik was mijn hand voorstellen. Ik ga dan over de vloer en over de zetel. Maar dan zijn we weer bezig.
1: Dan is het helemaal om zeep, denk ik. Nee.
0: En ook... Ah, maar dat hebben we een overvloed in ons café. Boris Vervloed stuurt vodka. Neemt ook de geur weg.
1: Oh, wil ik ook wel meedoen.
0: Ja, het is op de zetel.
1: Ah, okay. Ja, voor de zetel.
0: Goed.
1: Zeg maar, Dirk die vat het eigenlijk heel goed samen.
0: Hoezo? Wat zegt hij? Ah ja, hier.
2: I'm a comical!
0: Oh, echt.
3: Chance Muziek Café.
4: Nostalgie.

0: Army of Lovers en Crucified in Shaw's Muziekcafé. Mijn zetel is eraan. Mijn lieve hond Marley heeft daar haar behoefte op gedaan. Omdat ze ziek was. Het is een braaf beestje, maar ik heb er medelijden mee. Maar ook met mijn zetel. Veel mensen die aan het tips aan het doorsturen zijn nu in de app. Waarvoor bedankt. Julien de Kok is zelfs op Google van alles aan het opzoeken. Ik heb een professionele kruisdienst geboekt. Die hopelijk mailen ze snel terug. Maar ondertussen ga ik al eens proberen met dat koffiegruis. Wat gemalen koffie te verspreiden tegen de geur. Dikke merci. Ik wist dat ik op jullie kon rekenen.
1: Straks in Shaw's Muziekcafé.
0: Seal komt eraan. Met Crazy.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
0: Ondertussen is het 3:58. Het nieuws met Quinten Jordes. En het blijft moeilijk werken voor de brandweer in de Hoge Venen.
4: En ook deze namiddag en avond zullen de blusvliegtuigen en helikopters waarschijnlijk niet kunnen opstijgen in de Hoge Venen, net als deze ochtend. Reden is de dichte mistlaag die boven het natuurgebied hangt. De hulpdiensten concentreren zich nu op het graven van een brandgang aan de oostkant om het vuur tegen te houden. De brand is op de meeste plekken onder controle, alleen in het noordoosten kan de brandweer niet met wagens tot bij het vuur en blijft de situatie kritiek. In Frankrijk is het gerecht een onderzoek gestart om te zien of Rusland zich mengt in de Franse presidentsverkiezingen. Zo zouden verschillende pro-Russische netwerken fake nieuws verspreiden tegen 3 mogelijke presidentskandidaten. Er werden bijvoorbeeld geruchten gelanceerd dat de politici aan zware ziektes zouden lijden. Een van de politici diende een klacht in. Volgens hem is het van fundamenteel belang dat Rusland de existentiële verkiezingen van 2027 niet beïnvloedt. Het parquet van Parijs onderzoekt de zaak. En tieners die ChatGPT gebruiken, kunnen binnenkort een eigen versie van de chatbot raadplegen. Want OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, rolt een versie uit voor tieners tot en met 17 jaar. En die versie krijg je sowieso op basis van je geboortedatum of wanneer ChatGPT zelf merkt op basis van je chatgedrag dat je die leeftijd hebt. En die tienerversie bevat extra veiligheidsmaatregelen, zodat kinderen minder snel in contact komen met inhoud over geweld, zelfverminking en eetstoornissen. Er komt ook een studeermodus, waarbij tieners worden gestimuleerd zelf een vraag uit te werken.
1: Nostalgie weer.

0: & Oates. Dikke merci, mannen.
1: De Nostalgie Muziekcapsule.
0: De allerbeste platen aller tijden, daar gaan we naar op zoek. En die steken we dan in onze Nostalgie Muziekcapsule. Van die platen die je dus absoluut wil doorgeven aan de volgende generaties.
2: En het is vandaag Never Give Up Day. Op 18 augustus is dat. Ik vind dat dat een perfecte caféspreuk zou zijn, ja, om hier op te hangen.
0: In
2: het muziekcafé, zou heel schoon zijn. Maar we gaan het een beetje anders doen. We gaan gewoon een plaat vereeuwigen in de muziekcapsule met de letter N van Never Gonna... Never Gonna Give You Up. Never Give Up.
0: Oh, je geeft het al weg eigenlijk. Never Gonna Give You Up. Dus dat zou jouw keuze zijn. Dat is bij deze. Maar wat is voor jou de beste plaat aller tijden met een N? Je mag het nu doorsturen in de app.

0: Beetje Dirty Dancing op je radio. Met Hungry Eyes van Eric Carmen. En dat begint niet met een N.
1: Straks in Sjans Muziekcafé.
0: Ah ja, wel, ze zijn we op zoek voor de muziekcapsule naar de beste plaat aller tijden. Die mag van jou komen. Eén regel, de titel moet beginnen met de letter N.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Ten eerste is Alberto.
9: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
10: Amai, de gorap.
9: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
8: Dag en doorheen.
10: Blop, blop, blop.
11: Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
12: Is dat door Piet Piraten spelen?
13: Schip, ahoy.
14: Als hij boos was, dan gooide hij met zijn been.
15: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
16: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
9: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
17: Van 3 tot 6. Sjans Muziekcafé. Nostalgie.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: In het nieuwe seizoen gaan we nog altijd samen met jou op zoek naar de beste platen ooit. Het zijn jouw all-time favorites die we zoeken en die we dan vereeuwigen in de muziekcapsule van Nostalgie. Elke dag rond 20 over 5 doen we dat. En vandaag zochten we platen die beginnen met de letter N. En we hebben heel veel leuks binnengekregen.
2: Ja, Rudy die suggereerde bijvoorbeeld deze.
3: No woman, no cry.
2: Bob Marley en zijn Wailers, No Woman, No Cry.
3: No woman, no cry.
2: Zeer fijne suggestie, maar Anja Kalles die dacht aan deze. Guns N' Roses met...
3: When even friends seem out to harm you.
2: Ah, November Rain, inderdaad. Maar die zit al in onze capsule, dus dan gaan we door naar de suggestie van Alain Polvliet. Oh, mooi. You Now van Lady Antebellum. Daar word je ook warm van, hè?
1: Ja,
2: Lenke. Dat was een bijna geworden, maar we moeten eerlijk zijn. Eén nummer kwam echt wel het meeste binnen.
1: Ja. Gekozen door of doorgestuurd eigenlijk door onder andere Hans de Wolf, Hugo de Groot en Tim van der Hanen.
2: Proficiat, jullie zijn de winnaars van vandaag met Never Ever van All Saints.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Sun Always Shines on TV en straks ook op je radio dankzij Lionel Richie, The Bee Gees en al een klein beetje Pukkelpop.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Kan je eten dat over de datum is nog opeten?
2: Ik vind dat dat wel kan. Dat gaat niet ineens gewoon uitslagen met haar op, hè?
3: Daar staat een datum op voor een reden. Ze zetten die datum daar niet zomaar op.
2: Ik wist het. Maar jij bent een hypochonder. Jij denkt altijd dat je van alles mankeert. Dus, wat zit er nog niet op toilet, jong? Moet er nog niet kokhalzen?
3: We beginnen al, mijn darmen beginnen al te gaan.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oeh, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat dat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
14: Onofficieel voor gaming.
13: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. We are music.
15: Sean's Muziekcafé.
16: Sean en Lenke.

0: Radio's Muziekcafé.
1: Het is 18 augustus vandaag. Een datum die voor veel muziekliefhebbers altijd een dubbele lading heeft, want exact 15 jaar geleden trok een verwoestende storm over die festivalweide van Pukkelpop in Kiewite.
2: Ja, 15 jaar. Het voelt soms nog alsof het gisteren was, want wij waren er die donderdag in 2011 allebei bij,
1: ja. Sean.
2: Ja, ik stond op de wei. Ik weet het nog heel goed, wij waren naar Skunk & Nancy aan het kijken en op een bepaald moment gewoon gaan lopen. Dat voelde ook echt letterlijk als rennen voor uw leven. En dan op die camping arriveren en echt urenlang bepaalde vrienden en mijn broer die daar ook rondliep niet kunnen bereiken.
1: Oh,
2: ja, dat vergeet je nooit.
1: Ik heb het anders beleefd, in de zin van dat ik daar backstage aan het werk was. Dus interviews doen, normaal gezien 4 dagen lang weer iedereen spreken. Maar dat was snel voorbij, want we zijn ook gevlucht richting onze container die daar dan ook gestapeld stonden. En heel veel mensen, festivalgangers, die toen ook de backstage binnenliepen, op zoek naar beschutting. Ik zie daar nog iemand binnenkomen met zijn tanden in zijn handen, bloed uit de mond, echt van die taferelen. Ondertussen die container heen en weer aan het schudden van de wind, dingen die daar tegenvliegen, vlogen, dat was pure chaos. Het begon als een perfecte hete festivaldag. Euforie die totaal omsloeg op een paar seconden. En zelfs de Foo Fighters die werden toen naar huis gestuurd. Dit is wat frontman Dave Grohl een jaar later, toen ze dan op Pukkelpop eindelijk speelden, daarover nog te zeggen had.
3: Exactly one year ago, we were in our bus on the highway driving here to play this show. And then we got the phone call that something had happened. So we stopped and we waited to make sure everyone was okay. But everyone wasn't okay.
1: Dave Grohl van de Foo Fighters in 2012, een jaar na de storm op Pukkelpop. Ja, not everyone was okay, zeker niet. Er waren tol 5 doden, 40 gewonden. 60.000 bezoekers daar op het terrein en in nog geen 20 minuten viel er toen 36 liter water.
2: Het was ongelooflijk, maar ook even vooruitkijken, want het is echt wel een zalig festival, Pukkelpop. En het start weer, hè. Nu donderdag is zover. 4 dagen lang 1 groot feest op de wei in Kiewit met zaterdag ook deze madame, Natasha.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: The Boss. En een heerlijk schurend stemgeluid. Vorige week is Dave Marsh nog overleden. Die naam zegt je misschien niet meteen iets. Maar dat is de muziekjournalist die Bruce Springsteen zijn biografie Born to Run schreef. En die heb je dan misschien wel al gelezen. Born in the USA komt er zo aan.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Nostalgie. 2 voor 5 ondertussen. Goedenamiddag. Het nieuws met Quinten Jordes. En goed nieuws vooral ook vanuit de Hoge Venen.
4: Ja. Ja, de twee brandweermannen die te veel rook hadden ingeademd bij de brand, mogen het ziekenhuis verlaten. Volgens de brandweer van Zuidwest-Limburg zijn ze oké. De twee maakten deel uit van de brandweerversterking uit Limburg en keren nu terug naar huis. Het grootste deel van de brand in de Hoge Venen is intussen ook onder controle, al blijft de noordoostelijke flank wel moeilijk te bereiken met brandweerwagens. Er komt een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Want OpenAI, de ontwikkelaar van die chatbot, rolt een versie uit voor kinderen tot en met 17 jaar. De tienerversie bevat extra veiligheidsmaatregelen, zodat kinderen minder snel in contact komen met inhoud over geweld, zelfverminking en eetstoornissen. En er komt ook een studeermodus in, waarbij tieners worden gestimuleerd zelf een vraag uit te werken. Als je een account hebt, kan je op basis van je geboortedatum die tienerversie krijgen, al kan ChatGPT op basis van je chatgedrag ook zelf overschakelen op de nieuwe versie. Amerikaans president Trump heeft op sociale media een landkaart gedeeld waarop de straat van Hormuz is aangeduid als Amerikaans grondgebied. Die zeestraat is een belangrijke handelsroute in Iran, maar Trump claimt het nu al enkele dagen. Hij herhaalde ook nog eens dat de VS niet in gesprek zijn met Iran en dat ook niet van plan zijn. 2 maanden geleden ondertekenden de VS en Iran nog een deal die moest leiden tot een duurzame oplossing, maar die heeft niets opgeleverd.
2: Nostalgie weer.
4: De meeste regen is het land uit en het kan hier en daar opklaren, maar het blijft wel overwegend bewolkt bij zo'n 22 à 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. En vrijdag start droog met opklaringen. Daarna krijgen we opnieuw buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sjans Muziekcafé.
5: Sjan en Lenke.

0: Generaal.
1: Ring ding ding, tussen 5 en 6 kan je hier bij Nostalgie je avondeten winnen. Ja, dat heb je goed gehoord. Ter waarde van 50 euro, dat is een gloednieuw item. Kersvers, kraakvers, bedacht dit seizoen. De dagschotel hebben we het genoemd. Die schotelen we je straks voor, rond 20 over 5.
2: En iets over 5 ondertussen, dan trakteren we jou in dit nieuwe seizoen ook altijd op heel veel goede muziek, vakkundig in elkaar gemixt door de man die je ook elke avond hoort hier bij Nostalgie in Top 3000 Heroes. Tony Talboom, dag Tony.
3: Dag Linke, dag Jean.
2: Zeg, het is vandaag met een challenge.
3: Ja, dat klopt helemaal, want vandaag geen 5 songs in de mix, maar 6. Want er zit in één van de nummers een mini-sampletje van een James Brown gilletje. Ik ben benieuwd of jullie dat gaan ontdekken.
2: Oké, challenge accepted.
3: Oké, veel succes.
1: Ja, merci, dat gaan we eens horen, hè. Oren gespitst houden. Wij geven een...
0: Tournee Generaal!

0: Uw tournee General Mix, aangeboden door Tony Talboom. Hij had ook ergens de gil van James Brown verstopt. Heb je hem gehoord?
1: Ja, we hebben hem gevonden. Het zat in de conga van Miami Sound Machine. Helaas wel geen prijs mee gewonnen, nee, wij hier.
0: Maar we gaan er wel eentje weggeven. En zo meteen misschien wel aan jou. €50 om uw dagschotel voor vanavond mee samen te stellen. Dat kan je winnen.
1: Rond 5:20, als je de link vindt tussen de 3 platen die we je zo meteen gaan voorschotelen.
2: Het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
6: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
5: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat.
9: Nieuw bij National Geographic.
10: It's been 25 years.
9: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
10: Without both of them, I would have never made it out.
9: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
10: I've always wanted to say thank you.
11: Thank you for saving my life.
9: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
12: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, Imoweb!
14: Van 3 tot 6. Shows Muziekcafé.

0: Dagschotel.
1: Elke dag kan je in Chance Muziek Café je avondeten winnen. Het is nieuw dit seizoen en heel simpel, want we laten je zo meteen 3 fragmentjes horen. Bekende nostalgiehits en het is aan jou om te raden wat de link is tussen de 3. Gisteren was de link politie bijvoorbeeld.
2: Het kan in de uitvoerder zitten, in de titel of zelfs in de boodschap van het nummer. Je moet dus even op zoek gaan, de detectieve in jezelf naar boven halen. Je mag je gok doorsturen in de nostalgie-app. Alright, we zijn vertrokken. Wat staat er vandaag op het menu?

0: Dat was hem al. We zoeken dus de link tussen de drie nostalgie-hits die jij net hoorde. Eén woord mag het zijn. Stuur maar door in de app als jij je avondeten wil winnen.
1: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

0: This Love, Maroon 5.
1: De dagschotel.
2: Binnen een dikke 5 minuten gaan we spelen voor uw dagschotel. We zoeken de link tussen 3 songs en we gaan het nu nog 1 keer laten horen. Dit is jouw laatste kans.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Sean's Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.

0: Tijd voor ons nieuwe item dit seizoen. Elke dag tussen 5:30 en 6 kan hier je avondeten winnen met onze dagschotel. Ja, we lieten daarnet 3 fragmentjes horen uit hele bekende nostalgieklassiekers. En het was aan jou om de link of het thema tussen de songs te raden.
1: Een zeer fijne middagavond ondertussen. Jan Bijnens uit Diepenbeek.
2: Goedenavond.
1: Dag vriend. Het is het moment waarop dat je wel een eerste hoorke zou beginnen krijgen. Hè? Zo 5:30 ondertussen al.
2: Ja,
1: we zochten... Allee, wat was je aan het doen, Jan? Was je misschien al aan het koken? Of,
2: Nee. Ik was hier mijn tuinhuis aan het verven.
1: Het tuinhuis aan het verven? Bij dit weer? Lukt het een beetje?
2: Ja, maar dat is beter weer dan vorige week. Hè. Toen was het niet te doen.
1: Ja, dat is waar. Zeker en vast. Zeg, we zochten de link tussen 3 platen. We overlopen even wat we hoorden. Weet je ze nog van buiten? Het eerste was Honesty.
2: Ja, ik denk het wel.
1: Van? Ja?
2: Ja. Honesty was het. En dan was het Lady Gaga met Pokerface. Ja? En aan het einde, dat was, weet niet wie dat zingt, dat is Would You Lie To Me.
1: Would I Lie To You is het bijna juist. Maar dat, je krijgt er geen extra punten voor ze van Charles en Eddie. Dus wat inderdaad, Billy Joel, Honesty, Lady Gaga, Pokerface. Ja. En Charles en Eddie met Would I Lie To You. Wat was de link, Jan? Laat het ons weten. Welk woord zochten we?
2: Ik heb leugens gestuurd. Ik was in twijfel, oneerlijk of wel leugens, maar ik heb het leugens gehouden.
1: Ah, leugens, dat verdient een applaus.
0: Jawel. Proficiat, Jan. Jij krijgt van ons een dagschotel ter waarde van €50. Daar kun je alles iets lekkers mee op tafel toveren. Merci om mee te spelen, Jan. En smakelijk vooral, hè. En morgen rond 5:20 kan je opnieuw meespelen om je avondeten te winnen hier.
3: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

0: Het weer met Erwin.
1: Daar is hij, Erwin. Goedenavond. Het is hier heel grijs en donker al als Lenker en ik de studio eruit even doorkijken. Dus dat gaat geen terrasje worden vanavond, hè?
2: Nee. Sean, het is even wennen zonder de zon. Dat is waar. Ik vrees dat het vanavond ook met de wolken zijn dat we het moeten doen. En uit die bewolking valt zelfs soms wat regen. Dat is momenteel ook in de ruime omgeving van Herentals het geval. Bij een graad of 20, 21. Dus wat die temperaturen betreft, ja, dat valt nog mee. Dan morgen opnieuw veel wolken met in de loop van de dag kans op een bui. Dat kan zelfs in de provincie Limburg. Eentje met onweer zijn bij temperaturen opnieuw rond 20 graden. Donderdag en vrijdag iets om naar uit te kijken. Dan keert de zon terug. Maar helemaal droog houden we het niet. Want in de loop van de dag zijn de buien alweer van de partij. Het is eigenlijk wachten tot in het weekend. Dan wordt het droger. Met nog altijd redelijk wat zon.
3: Ah, dan toch nog goed nieuws. Merci voor de update, Erwin. En tot morgen vroeg, hè, bij Veronique en Sander.
2: Hallo. Muziekcafé. Nostalgie.

Hello Black, I Need a Dollar. En straks houdt Tony je weer gezelschap in Top 3000 Heroes. Want in de vorige eeuw was er nog geen Spotify, geen streaming en betalen op het internet was iets lush. Maar toch durfde Duran Duran het eind jaren 90 aan om de allergrootste primeur in de muziekwereld te forceren. Een actie die hen bakken kritiek opleverde, maar wel geschiedenis schreef. Het hele verhaal hoor je zo na 6 uur bij Top 3000 Heroes.

0: Amai, zalige Pattaya in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, Keet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Nostalgie. En ondertussen is het 5:56 het nieuws met Quinten Jordes.
10: Slecht nieuws voor onze staatskas. De Belgische lange termijnrente staat op zijn hoogste punt sinds 2012, net boven de 3,8%. Die lange termijnrente is de rente die de overheid betaalt op het geld dat ze voor een periode van 10 jaar leent. En dus is de stijging vooral slecht nieuws voor onze staatskas, die er al niet rooskleurig uitziet. Als de rente zo hoog blijft staan, kan dat op termijn ook betekenen dat hypothecaire leningen duurder worden om een woning te kopen. Belangrijkste oorzaak van de stijging is de onrust in het Midden-Oosten, waardoor verschillende Europese landen nu een rentestijging zien. De twee brandweermannen die te veel rook hadden ingeademd bij de brand in Hogevenen, mogen het ziekenhuis verlaten. Volgens de brandweer van Zuidwest-Limburg zijn ze oké. De twee maakten deel uit van de brandweerversterking uit Limburg en keren nu terug naar huis. Het grootste deel van de brand in de Hogevenen is intussen onder controle, al blijft de noordoostelijke kant moeilijk te bereiken met brandweerwagens. Er is ook beslist dat er vandaag geen blushelikopters of vliegtuigen meer opstijgen door het slechte weer. Een dertiger uit Brussel is veroordeeld tot 7 jaar cel nadat hij 4 vrouwen had aangerand in het Terkamere Bos in Brussel. De man van Cameroense afkomst zocht vrouwen die een nachtclub hadden verlaten. Hij viel hen langs achteren aan, duwde hen op de grond en begon te masturberen. De man was dakloos op het moment van de feiten. Hij ontkent alles, maar volgens de rechter was de bewijslast overduidelijk.
11: Nostalgie weer.
10: Vanavond is het zwaar bewolkt, maar blijft het droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag dan wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start droog met opklaringen. Daarna krijgen we opnieuw buien. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
12: Tony Talboom.
13: Welk lichaamsdeel van Brad Pitt zorgde in de jaren 90 voor een van de allergrootste wereldhits? Nou ja, dat ga ik straks blootgeven. Na hits van de Backstreet Boys en Toto.

0: Toto en Stop Loving You. Zo zijn we weer goed vertrokken. Fijn dat jij er ook weer bent. Zeer welkom hier.
1: 80s en 90s heroes.
0: En we gaan terug naar 1997. Country popkoningin Shania Twain zit samen met een vriendin koekjes te bakken in de keuken. Terwijl ze werkt aan haar nieuw nummer. Op dat exacte moment ontploft de media wereldwijd door een gigantisch schandaal. Tijdschrift Playgirl heeft stiekem gemaakte vakantiefoto's gepubliceerd van niemand minder dan Hollywood-hunk Brad Pitt. Volledig naakt. De hele wereld raakt compleet in hysterie en praat eigenlijk nergens anders meer over. Maar in de keuken van Shania blijft het toch wel opvallend cool. Ze kijkt naar de foto's, haalt haar schouders op en zegt nuchter tegen haar vriendin: ik snap echt niet waar iedereen zich zo druk om maakt. We zien toch elke dag mensen naakt. Ze pakt haar pen en schrijft ter plekke die legendarische sarcastische regel: okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. Geen persoonlijke aanval op Brad dus, maar een heerlijke sneer naar die collectieve gekte. Shania bedacht haar refrein en haar koekjes, die waren gebakken.

0: Richard Nell en Dance Around the World. Duran Duran deed iets in de 90s waar de hele muziekindustrie van schrok. En zelfs de platenwinkels kwamen in opstand. En toch deden ze eigenlijk iets wat vandaag heel gewoon is. Straks weet je wat dat precies is. Maar eerst gaan we helemaal los met To Fabiola.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ment bestaat 15 jaar.
6: Happy birthday!
5: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.

0: Onderweg naar heerlijke 90s met Color Me Bad.
1: 80s en 90s heroes.
0: Moeilijk te zeggen wie nu eigenlijk de allereerste was met muziek online te verkopen. Maar Nick Rhodes van Duran Duran beweert dat hij in 1997 persoonlijk op de knop drukte. Voor amper 99 cent zette Duran Duran Electric Barbarella online. De eerste grote platenmaatschappij die een single rechtstreeks als download verkoopt. De platenwinkels, die zijn woest natuurlijk. Duran Duran verkoopt de song al online, nog voor de fysieke release. Boycott die handel, klinkt het bij sommige grote ketens. En die digitale toekomst, ja, die klinkt nog heel vreselijk. Een piepklein, zwaar gecomprimeerd bestandje, ongeveer de kwaliteit van een krakende cassette. Ja, en betalen, dat was ook niet makkelijk. Geen PayPal, geen streaming. En ja, wie wilde kopen, moest vooral genoeg lef hebben om zijn creditcardgegevens online te zetten. Het brengt nauwelijks geld op, maar bewijst wel dat muziek online verkocht kan worden. 6 jaar voor iTunes schrijft Duran Duran geschiedenis. En de geluidskwaliteit, die is er gelukkig alleen maar beter op geworden. Vandaag stream je hun hele carrière in 1 klik. Ja, toen was een song downloaden nog een kleine digitale sprong voor de mensheid. Met heel veel durf.

0: Me Bad.
1: Als je vandaag geld hebt uitgegeven aan overbodige spullen, troost je dan met de gedachte dat de Red Hot Chili Peppers ooit de helft van hun officiële platenbudget rechtstreeks aan een crimineel hebben gegeven. Hoe dat afliep, hoor je straks na onder meer Depeche Mode.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: het nieuws. Een nummer dat 5 Grammys opleverde en de carrière van een 19-jarige in één klap lanceerde. Een van de mooiste debuutsingles van deze eeuw. De eerste noten alleen al zijn genoeg.
1: 80s en 90s heroes.
0: Red Hot Chili Peppers. Dat de mannen in hun vroege jaren niet vies waren van een feestje, dat is geen geheim natuurlijk. Maar in 1986 maakten ze het wel heel erg bont. Platenmaatschappij EMI gaf de Peppers destijds een budget van $5000. Nou, geen gigantisch bedrag, maar precies genoeg om een gloednieuwe demo op te nemen voor hun volgende album. De band huurt een producer in die toevallig dezelfde extravagante levensstijl deelt. Ja, en toen ging het natuurlijk mis. Voordat er überhaupt maar één noot was ingespeeld of één microfoon was aangesloten, besluiten gitarist Hillel Slovak en de producer een heel eigen invulling te geven aan de post onvoorziene kosten. Ze sluizen stiekem $2000 van het budget weg. Niet naar studioapparatuur, maar rechtstreeks naar de zakken van hun dealer voor een gigantische lading cocaïne. Het budget was op, de studio bleef leeg, maar de Peppers schreven hiermee wel op hun manier pure rockgeschiedenis. Gelukkig hielden ze er later wel hits aan over. Dit is de track waarmee ze hun leven beterden en met veel spijt terugblikten op die periode.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
8: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
9: Nostalgie. 1 voor 7, goeie avond. Nieuws met Quinten Jordens. Een Belgische minderjarige is opgepakt voor mishandeling. In Nederland is een minderjarige jongen opgepakt uit België omdat hij een buschauffeur heeft mishandeld. Samen met een andere persoon schopte en sloeg hij het slachtoffer toen ze niet wilde betalen voor hun busrit. Het incident gebeurde gisteren net over de grens in Nederlands-Limburg. De chauffeur wilde de twee uit zijn bus zetten toen ze niet wilde betalen en daarop vielen zij hem dus aan. De andere dader is nog niet gevat, de buschauffeur ligt gewond in het ziekenhuis. De Belgische lange termijnrente staat op zijn hoogste punt sinds 2012, net boven de 3,8%. Die lange termijnrente is de rente die de overheid betaalt op geld dat ze voor een periode van 10 jaar leent. En dus is de stijging vooral slecht nieuws voor onze staatskas, die er al niet rooskleurig uitziet. Als de rente zo hoog blijft staan, kan dat op termijn ook betekenen dat hypothecaire leningen duurder worden om een woning te kopen. Belangrijkste oorzaak van de stijging is de onrust in het Midden-Oosten, waardoor verschillende Europese landen nu een rentestijging zien. En de twee brandweermannen die te veel rook hadden ingeademd bij de brand in Hogevenen, hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Volgens de brandweer van Zuidwest-Limburg zijn ze oké. De twee maakten deel uit van de brandweerversterking uit Limburg en keren nu terug naar huis. Het grootste deel van de brand in Hogevenen is intussen onder controle, al blijft de noordoostelijke kant moeilijk te bereiken met brandweerwagens. En er is een paar uur geleden ook beslist dat er vandaag geen blushelikopters of vliegtuigen meer gaan opstijgen door het slechte weer.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond is het zwaar bewolkt, maar het blijft wel droog. De minima vannacht liggen rond 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen tot 22 graden. Donderdag wisselend bewolkt met enkele buien en opnieuw 22 graden. Vrijdag start droog met opklaringen. Daarna krijgen we opnieuw buien. Meer nieuws vind je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Kan je eten dat over de datum is nog opeten?
1: Ik vind dat dat wel kan. Dat gaat niet ineens gewoon uitslagen met haar op, hè?
2: Daar staat een datum op voor een reden. Ze zetten die datum daar niet zomaar
1: het.
2: Op.
1: Ik wist het. Maar jij bent een hypochonder. Jij denkt altijd dat je van alles mankeert. Hè?
2: Dus
1: wat zit er nog niet op toilet, jong? Moet er nog niet kok halen?
2: Ja, mijn darmen beginnen al te gaan.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie DSM.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Ten eerste is Alberto.
8: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
9: Amai, de gorap.
8: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
7: Dag en doré.
10: Lop de plop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
11: Schip, ahoy.
12: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
13: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
14: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
15: Was ik
8: de podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de

0: National Geographic.
1: It's been 25 years.
0: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
1: Without both of them, I would have never made it out.
0: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
1: I've always wanted to say thank you.
2: Thank you for saving my life.
0: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
10: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
9: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
11: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
9: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsden in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gebeld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijst in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar.

0: komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We